0: in Bermo.
1: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
2: Clara Live.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

0: continu haut. Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en er staan nog verschillende ziekenwagens klaar aan het dok. Dat zegt de burgemeester van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
1: Die zijn afgevoerd, ik zeg het niet, naar de klinieken in Oost-Vlaanderen, dus 113 en nog een keer 20. Ik weet dat er een aantal mensen al het ziekenhuis hebben mogen verlaten. En ik weet ook dat er één iemand op intensieve ligt. Dat zijn mensen, vooral Filipijnen, die op het schip zelf aanwezig waren. Maar dus ook gewone havenarbeiders die dus bezig waren met dus dat schip te laden.
0: Rond de deurgangdok is op dit moment een veiligheidszone. In dat gebied staan alleen bedrijven. Ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De zes arbeiders die zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit in het gebouw waar 250 mensen in totaal aan het werk waren. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is veroorzaakt. Het is ook bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni, toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene. En dat is niet verwonderlijk, want Bredene ligt aan de kust, vertelt weerman David Degenouw van het KMI.
2: De kust heeft natuurlijk een microklimaat en dat begint zo te spelen vanaf maart en dat is tot een stuk in de zomer dat men daar meestal minder neerslag heeft in vergelijking met het binnenland. Omdat bijvoorbeeld de onweders vaak vanuit Frankrijk komen en die gaan dan niet naar de kust, maar eerder verder landinwaarts, Kortrijk, Gent, Brussel, Antwerpen bijvoorbeeld. Dus is de kust daar heel dikwijls van gevrijwaard.
0: En ook de komende dagen zal er weinig neerslag vallen. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty en na de rust maakte Porro er 2-0 van. Een derde goal voor Spanje werd nog afgekeurd voor buitenspel. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden, dat zag ook de bondscoach, maar hij stelde zich ook vragen over de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd aanpakte en of die wel het niveau had om zo'n belangrijke wedstrijd te fluiten.
3: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez. Moi, je vais pas y répondre.
0: Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser. Dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
3: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
4: Clara, live.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zeker 130 mensen moeten naar het ziekenhuis door een lek in een container in de Antwerpse haven. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. En Spanje verslaat topfavoriet Frankrijk op het WK voetbal. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat zie jij daar?
1: Wel, alle ambulances zijn weg hier. Hier aan KAI 1742. Er stond daarnet ook een Rode Kruistent. Die is er ook niet meer. Dat is allemaal sinds 6:30 weg. Nog maar net dus. Dus de actie lijkt afgelopen. En met actie bedoel ik dan het afvoeren naar de ziekenhuizen van mogelijk door gif bevangen slachtoffers. Inderdaad, goed 130 mensen naar de ziekenhuizen gebracht. In de wijde regio hier in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Heel wat mensen zouden intussen al de ziekenhuizen verlaten hebben. Eén iemand zou nog op intensieve zorg blijven. Nog eens, hier lijkt de rust terug te keren wat betreft ambulances en brandweer en zo. Maar enkele invalswegen naar de haven die zijn nog wel afgesloten. En dus is de normale werking verstoord.
0: Dankjewel voor die update van ter plaatse, Peter. Ja, de impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is aanzienlijk. Dat zegt woordvoerder Lennart Verstappen.
2: Dat komt door dat de Kieldrechtsluis, een van de twee sluizen van de Waaslandhaven, ja, dat die buiten dienst is gesteld. Die ligt namelijk aan het deurgangdok. Daarnaast zijn er ook een paar wegen en bruggen afgesloten daar in de zeer dichte omgeving. En daarnaast het scheepvaartverkeer, ja, is die ook de activiteit op enkele terminals ook stilgelegd, specifiek voor de mensen die buiten aan het werk zijn, wat heel normaal is op terminals in de haven.
0: De 6 arbeiders die zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit in het gebouw waar 250 mensen in totaal aan het werk waren. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Het is ook bijzonder droog in ons land. De droogste gemeente van het land is Bredene aan zee. Vooral het weer van de tweede helft van juni speelt daar een rol in, vertelt weerman David Degenau van het KMI.
3: De hittegolf. We hebben wel hier en daar wat onweer gehad. Soms met zware rukwinden en hagel. Maar eigenlijk qua neerslag is er eigenlijk de laatste maand weinig gevallen. En dan natuurlijk, droogte is niet alleen het neerslagtekort. Droogte is ook de verdamping van water uit de bodem en uit de gewassen. En bij de hoge temperaturen die we kennen, gaat dat natuurlijk veel sneller.
0: En ook de komende dagen zal er weinig neerslag vallen. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6:00 geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies zoals eindeloos scrollen dan standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand in Groot-Brittannië al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen Iraanse doelwitten bestookt, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder meer in enkele havens bij de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran dat het snel moet instemmen met een vredesakkoord. Zo niet volgen er volgende week ook aanvallen op bruggen en elektriciteitscentrales.
4: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Frankrijk leek deze wedstrijd niet echt op de afspraak. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn vijfde goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt, bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond om 9:00 gespeeld. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser. Dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Dit nieuws begon in de Antwerpse haven. Aan het deurgangdok is gisteravond een container met een giftige chemische stof geslagen tijdens het laden van het schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen. Wat een mooie lucht vanmorgen. Daarnet toch, toen ik in de auto zat, met van die ribbeltjeswolken. Ja, wolken met van die ribbeltjes. Ik kan het niet beter uitleggen dan dat. Ik denk dat ze nu wel al weg zijn, wel helemaal uit elkaar geblazen. Ik hoop dat u ze toch nog gezien heeft, want het was echt heel mooi. Welkom bij Espresso.

Gitarist John Williams met een deel uit het Concerto Antico van Richard Harvey. Lascia ch'io pianga van Händel. Dat doet het altijd goed in onze Clara Top 100. Komt uit zijn opera Rinaldo. Maar Händel had er eerder al een andere versie van geschreven. Lascia la spina. Laat de doren, pluk de roos. En dat is ook wat Philippe Charouski hier zingt.

0: Contratenor Filip Jaruzelski met Lascia la Spina, de voorloper van die beroemde aria Lascia ch'io pianga van George Frederick Handel.
1: Hidden Gems.
0: We gaan deze zomer samen met u op zoek naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. Uw hidden gems. Die verzamelen we allemaal op één kaart. Handig om er de hele zomer lang op uit te trekken. Maar wij delen ook graag onze tips of tips van gasten die hier wel eens voorbij komen. Zoals componiste Annelies van Parijs. Dit is haar hidden gem.
2: Ik ben helemaal verliefd op die boom en telkens dat ik daar in de buurt passeer, heb ik de neiging om een ommetje te maken via dat pleintje, gewoon om te genieten van die grote boom. Ik heb gekozen voor het Prudence van Duisterpleintje in Gent. Dat is een heel klein pleintje, daar komen 5 straten op uit en daar staat een gigantische boom. Ja, ze heeft eigenlijk een indrukwekkend brede stam intussen. Is echt zo'n solitaire boom te midden dat pleintje. Met een hele schone, volle kruin ook. Staat daar al zo lang of ik mij herinner op dat pleintje. Soms zitten aan de voet op de bankjes wat studenten, wat te studeren. Zeker als het warm weer is, komen ze daar wat schuilen voor de zon. En ik vind dat daar zo'n unieke rust, een bepaalde sfeer van uitgaat. En sowieso ben ik dol op grote bomen. En het is zo hartverwarmend dat er nog eens in de stad zelf, dat er nog zo'n grote boom geduld wordt. Nu, ik ben sowieso dol op alles wat groen is. Ik ga ook heel vaak naar bijvoorbeeld begraafplaatsen of botanische tuinen. Overal in alle steden ter wereld als ik kom, is dat eigenlijk het eerste wat ik ga bezoeken in plaats van de steden zelf. Zelfs daar op dat pleintje met die ene boom, ondanks het feit dat het enige is, geeft dat toch een heel andere sfeer. Als je die boom wegdenkt, dan is dat gewoon een saai pleintje met 5 straten die erop uitkomen en verder niks. En nu is dat, dat straalt een bepaald karakter uit, een bepaalde rust. En ja, ook het ritselen van de blaren, ook de vogeltjes die daarin zitten. Daar zitten meestal wel wat meesjes die leuk bezig zijn. Dus ja, ik vind het altijd heerlijk.
0: Ja, ik ken hem ook hoor, die boom op het Van Duisenpleintje. Iedereen die in Gent heeft gestudeerd tot begin jaren 2000, denk ik, die kent hem wel. Want toen had je op dat Van Duisenpleintje een piepkleine academische boekhandel waar dan wel alle studenten van Gent hun boeken moesten gaan kopen. De hidden gem van componiste Annelies van Parijs, de boom. Een plataan is het, denk ik, op het Prudence Van Duisenplein, pal in de Gentse studentenbuurt. Ga zeker ook eens kijken op VRT Max, want daar vindt u een kaart terug met alle hidden gems en deel zeker ook uw eigen favoriete mooie plek, dan plakken we die ook op die kaart.

Twee delen uit een strijkkwartet van Hyacinthe Jadin. Een componist met Belgische roots die carrière maakte in Parijs op het einde van de 18e eeuw. Bijna 19:30, straks krijgen we een nieuwsupdate en de krantencommentaren na deze pianosonate van Mozart.

0: Fazıl Say aan de piano in het Allegro con Spirito uit de pianosonate nummer 7 van Mozart. Half acht, Sophie Verbrugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er in het nieuws vanmorgen?
1: Wel, aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen tijdens het laden van een schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 iemand ligt op intensieve zorg. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar ook opnieuw aan in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft tientallen Iraanse militaire installaties bestookt. Iran viel Amerikaanse doelwitten aan in de Golfstaten. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En Spanje speelt de finale op het WK voetbal. Het versloeg topfavoriet Frankrijk met 0-2. Spanje speelt de finale tegen Engeland of Argentinië. Die twee landen spelen vanavond om 9:00 tegen elkaar. Het wordt opnieuw zonnig en warm. Lokaal kan er in het oosten en zuiden een onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: De krantencommentaren.
3: Bosbranden teisteren Europa, van Spanje tot Fontainebleau en Maasmechelen. Experts benadrukken dat de hogere frequentie en intensiteit een gevolg zijn van klimaatverandering, net als de dodelijke hittegolven. Lokale besturen willen wel investeren in klimaatadaptatie, maar de Vlaamse middelen volstaan niet. In het Belang van Limburg schrijft Adriaan Kartuifels dat de huidige en vorige regeringen de situatie hebben onderschat. Dat ze nog steeds hun kop in het zand steken is kwalijk. Een alarmistische houding helpt ons weinig vooruit, maar goed klimaatbeleid wel. In Gent werden 3 open zwemplekken gecreëerd zonder redders. Maar al snel liep het mis. Een 19-jarige jongeman overleed. In Wetteren is een kleuter bijna verdronken in een bewaakte zwemzone. Het kind was er met een familie van 50 mensen, maar de schuld werd meteen bij de redders gelegd. In het laatste nieuws vraagt Isolde van den Einde zich af wie de verantwoordelijkheid draagt als vrijheid tragische gevolgen heeft. Je kan niet enerzijds de absolute vrijheid van de natuur opeisen en de absolute veiligheid van de overheid verlangen. Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. De straat van Hormuz staat opnieuw in het middelpunt van de geopolitieke spanningen, nu Donald Trump een heffing van 20% wil opleggen op vracht die er doorvaart. Zijn eigen regering moest hem erop wijzen dat het internationaal recht dat niet toelaat. Maarten Rabai schrijft in De Morgen dat Trumps tactiek steeds meer weg heeft van beschermingsgeld eisen. Grote investeringen in ruil voor militaire bescherming tegen Iran. De EU kan maar best een eigen maritieme macht ontplooien in de cruciale zeestraat. Alleen zo maakt Europa duidelijk dat de straat van Hormuz toebehoort aan de vrije internationale scheepvaart en niet aan Iran of Trump. Donald Trump en Vladimir Poetin hebben meer gemeen dan hen lief is. Beiden zijn in een onnodige oorlog gestapt, zitten muurvast in dat conflict en investeren niet in diplomatie. Een oorlog starten is makkelijk, succesvol afronden lukt uiterst zelden. Dat schrijft Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Het enige verschil is dat Poetin koppig vasthoudt aan zijn bloedig offensief, terwijl Trump een diplomatieke oplossing tenminste heeft geprobeerd. Beide presidenten blijven verblind door hun geloof in superieure militaire macht. De EU en de NAVO moeten goed analyseren wat er nu gebeurt. Want naast investeringen in defensie verdient ook oldschool diplomatie evenveel aandacht. Terwijl de federale begrotingsdiscussie nog draait rond flexijobs en managementvernootschappen, ontspint zich een debat over de echt grote bedragen, het zorgbudget van 60 miljard euro per jaar. Het RISIF heeft een lijst van 6 miljard aan mogelijke besparingen opgesteld. Een voorbeeld: als elke Belg jaarlijks de eerste 500 euro aan dokterskosten zelf betaalt, levert dat de overheid 3,6 miljard euro op. De vraag of het geld van de ziekteverzekering altijd goed wordt besteed is legitiem. Net als de vraag of we niet iets meer moeten betalen om zorg van hoge kwaliteit te behouden. Als de begrotingsdiscussie echt ambitieus wil zijn, moet ze gaan over denkoefeningen die iedereen raken. De haven van Antwerpen is haar koppositie als grootste cocaïnehaven kwijt. Tussen januari en juni werd nog slechts 5,4 ton onderschept. Een daling van 66% tegenover vorig jaar. Greg van Roosbroek waarschuwt in Gazet van Antwerpen dat we niet te snel tevreden mogen zijn. De daling is deels te verklaren door het kraken van Sky ECC, maar ook door een algemene schaarste aan cocaïne en verschoven smokkelroutes. En de eindejaarsperiode moet nog komen en dan stijgen de prijzen weer. Benieuwd of de cijfers volgend jaar even florissant zijn. België scoort in Europa het slechtst op het vlak van hernieuwbare energie, dat schrijft Inge Gijs in de Standaard. Terwijl wind en zon de goedkoopste elektriciteitsbronnen zijn, maakt hernieuwbare energie amper 14% uit van de Belgische energieconsumptie. Onze overheid laat elke kans voorbij gaan om structureel van koers te veranderen. De oliecrisis van de jaren 70, de energiecrisis na de Russische invasie in Oekraïne en de recente prijsstijgingen door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En zo blijft een spottend vers uit de 18e eeuw nog altijd actueel. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Het is woensdag 15 juli, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall met een paar dansen uit de orkestsuite Les Boreades van Jean-Philippe Rameau. En de Boreaden, dat zijn in de Griekse mythologie de zonen van de noorderwind. Die mogen nu gerust wel wat koelte onze kant uitblazen.

Het Ophius Chamber Orchestra met het minuet uit de suite Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré. Het vocale ensemble Shella, die zingen volksliedjes van zowat overal ter wereld en in alle talen, ook in het Bretons. Maar hoort u hier toch ook geen andere tekst in uw hoofd? Laat het mij weten in de Clara-app.

Wat zullen we drinken 7 dagen lang? Dat had luisteraar Mark er ook in gehoord. Het was ooit een hit van de Nederlandse band Bots, maar dit lied kwam eigenlijk uit Bretagne. En het is daar ook een drinklied over cider, uiteraard. Het lied van de cider, Son Archister, zo heet het in het Bretoens. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. En dit komt uit een land dat enkel in de fantasie van Federico Albanese bestaat, Shadowland.

Muziek uit de schemerzone. Shadowland van Federico Albanese van op zijn album The Blue Hour. In Hollywood zorgen ze in de zomer altijd voor een goede blockbuster. Maar deze zomer is dat er wel eentje buiten categorie. The Odyssey van Christopher Nolan. Al maanden of zelfs jaren van tevoren gehyped en nu komt hij dus in de zalen. Filmische krachtpatserij, zo schrijven ze in de Standaard. Benieuwd of Lieventrio dat ook vindt. Hij komt straks langs na het nieuws van 8.

0: en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zeker 130 mensen moeten naar het ziekenhuis door een lek in een container in de Antwerpse haven. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Spanje verslaat topfavoriet Frankrijk op het WK-voetbal. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Minstens 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat is daar gebeurd?
2: Wel, gisteravond rond 8 uur is een scheur ontstaan in een container van een schip. En er werd meteen groot alarm geslagen, want door die scheur kwam waterstoffluoride vrij. Dat is een giftige stof die gebruikt wordt in de chemische industrie. En er is hier wel wat chemische industrie, hè? Dus dat was toch uitkijken. Waterstoffluoride kan ook longen en luchtwegen aantasten. Dus direct werd het medisch rampenplan afgekondigd. En na zowat 10 uur tijd, toch een langdurige operatie, werden uiteindelijk minstens 130 mensen naar ziekenhuizen afgevoerd. Hier in de wijde regio, in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De meesten bleven enkele uren in observatie en mochten daarna naar huis. En volgens de laatste informatie ligt nog 1 persoon op intensieve zorg en raakte in totaal 25 mensen geïntoxiceerd door de giftige dampen. Maar nu zijn alle ambulances en brandweerwagens hier verdwenen, dus die operatie lijkt afgelopen. Nu, hier aan het deurgangdok zelf mogen werknemers alleen maar binnenwerken en niet buiten, want dat gat moet nog gedicht worden in dat schip. De mogelijke giftige waarden moeten nog zakken om de veiligheidszone waar wij ook last van hebben nu op dit moment weer kleiner te maken. Een onderzoek is ingesteld en enkele invalswegen naar het dok zijn nog afgesloten. Dus een normaal verloop, dat is nog niet voor direct, denk ik.
1: Dankjewel, Peter. De impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is aanzienlijk. En die hinder die kan ook nog wel even duren, zegt woordvoerder Lennart Verstappen.
3: Afhankelijk van die metingen, er wordt permanent gemeten. En als die waardes, als die zouden zakken tot een aanvaardbaar niveau, dan kan er eventueel worden beslist om die perimeter te verkleinen of om bepaalde zaken wel toe te laten. De situatie momenteel is nog zo dat er voor een deel van de terminals, zeker degene aan de deurgangdok zelf waar het incident heeft plaatsgevonden, dat er buiten nog niet mag worden gewerkt, binnen wel.
1: De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. 4 van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisterenochtend uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Minister van Financiën Jan Bon wil bekijken of flexijobs moeten voorbehouden worden voor mensen die voltijds werken. Dat zegt hij in de HLN-podcast, het rapport van de Wetstraat. Nu zijn er heel wat mensen die 4/5 gaan werken en dan de 5e dag flexijobben. En eerder gaf minister van Begroting Vincent van Petegem daar ook al kritiek op. Een werknemer betaalt op zijn flexijob geen belastingen en sociale lasten en dat betekent dus minder geld voor de staatskas. Het is ook bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni, toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene aan zee. En het ziet er ook niet naar uit dat er snel veel regen zal vallen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
4: Tot het laatste weekend van juli verwachten we eigenlijk weinig of geen neerslag. Er kan hier en daar een onweer zich manifesteren eind van de week, maar voorlopig komen we met moeite aan een millimeter neerslag. Dus dat gaat niets veranderen aan de situatie. En de hoop ligt dan een beetje op eind van de maand, als er dan mogelijk weer onweer is of een aantal regenbuien. Maar dat is nog heel ver vooruit en die voorspelling kan dus nog veranderen.
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen Iraanse doelwitten bestookt, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder meer in enkele havens bij de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran dat het snel moet instemmen met een vredesakkoord. Zo niet volgen er volgende week ook aanvallen op bruggen en elektriciteitscentrales.
5: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because
6: We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen. En volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Frankrijk leed deze wedstrijd niet echt op de afspraak. Het verslag is van Bert Sterks.
7: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn vijfde goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
1: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond om 9 uur gespeeld. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Dit nieuws begon in de Antwerpse haven. Aan het deurgangdok is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
8: Espresso. Met Julie van Bogaert.
10: Goedemorgen. Niks over de Ronde van Frankrijk in het nieuws. Bent u het zo'n beetje aan het volgen? Ik eigenlijk totaal niet dit jaar. Maar gisteren heb ik toch eens naar de collega's van Sportza Tour geluisterd om een beetje mee te zijn. En zo weet ik nu dat de koffiemolen dit jaar een ding is. Al die renners rijden allemaal op een klein verzet naar boven blijkbaar, zoals een koffiemolen. Ja, misschien kunnen we met Espresso eens een ploeg sponsoren. Geld hebben we niet, koffie wel en veel mooie muziek. Welkom.

Het levendige Rondo alla Zingarese van Joseph Haydn. Het slotdeel is dat uit zijn Zigeunertrio door het Münchner Klaviertrio. Even wat rustiger nu met een lied over een slapend kind. Auf ein schlummerndes Kind van Robert Kahn.

0: Bariton Florian Sturz met een lied van Robert Kahn.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Vandaag komt er letterlijk en figuurlijk een epische film in de zalen. The Odyssey, sowieso al één van de films waar dit jaar het meest naar werd uitgekeken. Maar ik zag met een half oog al een paar recensies en die zijn ook overweldigend positief. Hoog tijd om ook eens bij onze filmman Lieven Trio aan te kloppen om te horen wat hij ervan vindt. Goedemorgen, Lieven.
4: Goedemorgen, Julie.
0: Kijk jij er ook zo naar uit, naar The Odyssey?
4: Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat ik niet 100% mee was met de hype rond Oppenheimer, de vorige film van Christopher Nolan, die een gigantisch succes is geworden, hè, en die 2 jaar geleden nog maar ook een pak Oscars heeft gewonnen. Ik vond dat een indrukwekkende film, maar zeker geen perfecte. Maar het is gewoon wel een feit dat Christopher Nolan echt een van de meest ambitieuze en getalenteerde blockbuster-regisseurs van onze tijd is. Dus als die dan aan de slag gaat met een van de allerbekendste en meest spectaculaire verhalen uit de literaire geschiedenis, ja, dan kan je daar toch alleen maar naar uitkijken.
0: Ja, The Odyssey, een verfilming van de Odyssee van Homeros natuurlijk. Ja, ambitieuzer dan dat wordt het niet, hè?
4: Nee, de Odyssee is toch een soort oerverhaal over Odysseus natuurlijk. Een Griekse held die enorme obstakels moet overwinnen om na lange omzwervingen weer thuis te geraken. Dat is een archetypisch verhaal van bijna 3000 jaar oud dat in al die eeuwen en millennia al zoveel andere auteurs heeft geïnspireerd. En ook filmmakers natuurlijk. Maar dat eigenlijk nooit een echt grootschalige filmadaptatie had gekregen. Ja. Misschien wel omdat zoiets een gigantisch budget vereist. En heel veel visuele en praktische effecten, want het is een verhaal vol monsters en oorlogen en stormen. Maar als er ooit iemand de geknipte man voor zou zijn, ja, dan is het natuurlijk wel Christopher Nolan, de regisseur van Interstellar en Inception en The Dark Knight. Een man die spektakel ademt en die bovendien net op het hoogtepunt van zijn carrière zat. Hij had met Oppenheimer dus net 7 Oscars gewonnen. Ja. Dus ja, hij kon nu zo ongeveer alles doen wat hij wilde en met het budget ook dat daarvoor nodig was. Ook als dat $250 miljoen was.
0: Wow, ja, de lat lag dus wel hoog. En kan The Odyssey die verwachtingen ook inlossen?
4: Absoluut, vind ik toch. Het is alles wat het moet zijn en meer. Ja, het is fantastisch om te zien hoe die overbekende scènes uit het werk van Homeros, hoe die hier de Nolan-behandeling krijgen en voor je ogen echt tot leven komen. Mm-hmm. Er zijn er misschien een paar die wat minder memorabel zijn, bijvoorbeeld de passage tussen het monster Scylla en de draaikolk Charybdis, die wordt wat mij betreft iets te snel afgehandeld. Maar er zijn er zoveel andere iconische momenten, hè, die echt op de best mogelijke manier naar het scherm worden vertaald. Bijvoorbeeld het bezoek aan de onderwereld, dat Nolan volgens mij in IJsland is gaan filmen, denk ik. Daar krijg je kippenvel van. De list met het paard van Troje, die wordt geniaal verteld. Het is bijna alsof je dat idee voor het eerst te horen krijgt. En dan is er nog de cycloop, waar Odysseus, die trouwens gespeeld wordt door Matt Damon, aan moet zien te ontsnappen aan die cycloop. Ik ga daar niks over verklappen, maar die scène staat gewoon voor eeuwig op mijn netvlies gebrand. Dus ja, veel beter dan dit wordt spektakelcinema gewoon niet.
0: En wat is het dan precies dat Nolan zo goed doet?
4: Wel, het heeft veel te maken met zijn werkwijze. Hè. Hij wil zoveel mogelijk ambachtelijk te werk gaan. Hij gebruikt natuurlijk wel computerbeelden, maar als hij het kan laten bouwen, dan bouwt hij het gewoon. En dat voel je als kijker heel erg. Dat zorgt voor een heel echte fysieke ervaring, ook al is het natuurlijk een verhaal vol bovennatuurlijke elementen. Maar bijvoorbeeld die cycloop waarover ik het net had, in eender welke andere film zou je daar misschien niet echt bang van zijn, omdat die gewoon uit pixels bestaat. En dat is gewoon niet zo eng. Maar hier voel je zijn fysieke aanwezigheid en dat maakt het zo geweldig goed. Of als je bijvoorbeeld dat schip van Odysseus in het water ziet liggen, dan voel je ook meteen dat dat een echt schip is, op echt water. En niet gewoon iets dat in een studio vol greenscreens is tevoorschijn getoverd. Dus ja, dat maakt dat het voelt als een epische, grootse film die je echt helemaal onderdompelt in een verhaal.
0: En die onderdompeling zou volgens Nolan zelf pas echt kunnen werken als je de film in een welbepaald formaat gaat bekijken. Ja. In IMAX 70 mm. Ben jij het daarmee eens?
4: Ja, zeer zeker. Ja? Er wordt in de grote bioscopen uitgepakt met allerlei speciale formaten. Je hebt 4DX, Screen X enzovoort. In de meeste gevallen, Julie, vind ik dat gewoon een manier om extra geld uit je zakken te slaan. Ja. Maar IMAX, en zeker IMAX 70 mm, dat is echt geen grap of geen marketingtrucje. Dat is gewoon echt een totaalbeleving. Okay. Misschien even toch technisch uitleggen. Ja. IMAX gaat in de eerste plaats over de grootte en de vorm van het bioscoopscherm. Dus dat scherm is vooral heel hoog en het wordt volledig ten volle benut. Dus je hebt niet die typische zwarte banden boven en onder het beeld, maar het scherm is volledig gevuld. Nolan heeft de hele film ook gedraaid op IMAX-pellicule, dus op ouderwetse analoge film, maar dan ook nog eens op extra brede IMAX 70 mm film. Dus dat zorgt voor een extreem rijk beeld met meer kleuren, meer contrast, meer definitie. En dat bekijk je dus ook best in IMAX 70 mm projectie. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen in een bioscoopzaal waar ze niet alleen zo'n gigantisch IMAX-scherm hebben, maar ook echt een analoge 70 mm projector. En die zijn behoorlijk zeldzaam. Er zijn er wereldwijd maar 41 bioscopen waar je de film kan kijken in IMAX 70 mm. Maar wij hebben geluk, want in ons land is er dus zo eentje. En dat is de Kinepolis in Brussel. Eentje, inderdaad. Ja. Daar heb ik dus de film ook gezien. Het is de enige in de Benelux, geloof ik trouwens. En ja, ik overdrijf niet als ik zeg dat het audiovisueel een van de meest indrukwekkende bioscoopervaringen is die ik ooit heb beleefd. Ik weet het is duur, zo'n ticket voor IMAX 70 mm. Rond €30, geloof ik. Daar ben je wel wat geld mee kwijt. Maar ik zou het toch echt aanraden. Beschouw het misschien een beetje als een evenement. Alsof je naar een concert gaat. Ja. Want uiteindelijk kan je het daar ook wel mee vergelijken. Hè. Qua beleving is het toch een beetje zoals het verschil tussen muziek beluisteren op Spotify en naar een live concert gaan. Het is echt een veel diepgaander ervaring. Ja.
0: En als spektakel alleen voor mij nu niet genoeg is om mij uit mijn zetel te trekken, heeft The Odyssey dan ook nog meer te bieden?
4: Ja, ik vind het ook qua emoties wel een behoorlijk geslaagde film. En dat is bij Nolan toch niet altijd het geval. Hè. Hij is op dat gebied soms wat koud of wat stuntelig, kan je zeggen. Maar hier lukt het hem echt wel om een evenwicht te vinden tussen actie en gevoel. En ook daarbij helpt trouwens die IMAX. Je kan gewoon elke kleine micro-emotie aflezen op die huizenhoog geprojecteerde gezichten. Heel bekende gezichten trouwens ook. Hè, want naast Matt Damon zijn ook bijvoorbeeld Anne Hathaway, Tom Holland, Elliot Page enzovoort. Die zijn allemaal heel goed in de film. En naast gevoelens zijn er ook ideeën. Ik vind dat Nolan het verhaal ook heel mooi linkt aan onze eigen tijd.
0: Okay.
4: Ik ga de link misschien niet met vandaag die link niet helemaal uitleggen. Die zal je zelf wel kunnen leggen als je de film gaat zien. Maar ik vind het echt knap hoe Nolan toch heel trouw blijft aan het originele verhaal en tegelijk aan de hand van dat verhaal ook een soort waarschuwing uitstuurt over onze tijd en het afbrokkelen van bepaalde fundamenten onder onze samenleving. Dus ja, prachtige film.
0: Daar krijg je me nu wel mee uit mijn zetel, lieven. Ja,
4: ja, is allemaal. Volbracht.
0: Ja, allemaal naar die ene IMAX-zaal in Brussel, zeker.
4: Ja, het wordt moeilijk om tickets te krijgen dan.
0: Ja, allemaal in de rij gaan staan voor The Odyssey, de film die je deze zomer gezien moet hebben. Dankjewel, lieven trio.
4: Graag gedaan.

filmmuziek van Eleni Karaindrou bij Ulysses Gaze. Want u dacht toch niet dat Christopher Nolan de eerste was die op het idee kwam om de Odyssee te verfilmen. Maar ik denk dat we over zijn versie nog lang gaan spreken. Die komt vandaag in de zalen, The Odyssey. En onze filmman Lieven Trio was helemaal omvergeblazen.

0: Cape Good Hope. Een van de Songs for Everyone van Jelle van Giel. Half negen. Goedemorgen, Sophie Verbrugge. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen. Ah, voilà, hier ben ik.
0: Ja, Sophie, vertel eens, wat is er aan de hand in de Antwerpse haven?
1: Wel, aan het deurgangdok in die haven is gisteravond een scheur ontstaan in de container van een schip en daaruit is een giftige chemische stof gelekt. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 25 mensen raakten geïntoxiceerd en er ligt ook nog iemand op intensieve zorg. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar ook opnieuw aan in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft tientallen Iraanse militaire installaties bestookt en Iran viel Amerikaanse doelwitten aan in de Golfstaten. In Kuwait zijn daarbij gewonden gevallen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En Spanje speelt de finale op het WK voetbal. Het versloeg topfavoriet Frankrijk met 0-2. Spanje speelt de finale tegen Engeland of Argentinië. Die twee landen spelen vanavond om 9 uur tegen elkaar. Het is zonnig en het wordt ook opnieuw warm vandaag tot 31 graden. Lokaal kan er in het oosten en zuiden wel een onweer ontstaan. Meer op vrtnieuws.be.

Een duidelijk einde bij Ferdinand Ries in het rondo uit zijn quintet voor piano, viool, altviool, cello en contrabas. En als u hier een synthesizer en een drumcomputer bij hoort, dan hoeft niemand u de jaren 80 uit te leggen.

Het Rondo Russo van Saverio Mercadante. Begin jaren 80 was er een Nederlandse fluitiste, Berdien Stenberg, die hier een soort van popnummer van had gemaakt. Volledig 80s style. Ze heeft daar zelfs een nummer 1 hit mee gescoord, terwijl het gewoon een deel is van een ernstig fluitconcerto van Saverio Mercadante. Dat maakte Irena Grafenauer ons duidelijk samen met The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. En dit zou van mij ook wel op nummer 1 mogen staan in een of andere lijst. Ik vind het in elk geval ontzettend mooi.

Ik heb dit ooit in de winter leren kennen en het is een Zweeds liedje. Dus ik zie altijd een sneeuwlandschap voor me wanneer ik het hoor. En dat vind ik helemaal niet erg hoor, zo midden in een hittegolf. Du er den första door het trio Medieval en Arne Henriksen op trompet. En we blijven in Scandinavië met nog een Zweedse traditional door het Danish String Quartet.

Twee keer muziek uit Zweden. Eerst een traditional met het Danish String Quartet. En daarna een van de Zweedse melodieën en dansen van Amanda Meyer. Een componiste uit, jawel, Zweden. Voor sommigen hoort de Werchter misschien bij de zomer of Pukkelpop. Voor anderen is dat kunstenfestival Watu. Heerlijk rustig van kunst en poëzie genieten in de Westhoek. Vandaag beginnen ze eraan in Watu. Tijd dus om met een van de curatoren te praten, met kunstenaar Bart Lodewijks. Dat doe ik dadelijk na 9 uur.

9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een scheur ontstaan in een container van een schip en daaruit is een giftige chemische stof gelekt. 150 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat is daar gebeurd?

0: Wel, gisteravond rond 8 uur is op een containerschip waterstoffluoride vrijgekomen. Dat is een gevaarlijk gas dat in de chemische industrie wordt gebruikt. En het medisch rampenplan werd direct afgekondigd en zeker 150 mensen zijn naar ziekenhuizen in de wijde regio gebracht. Dat zegt de burgemeester van Beveren-Zwijndrecht. 1 iemand blijft op intensieve zorg, maar voor de rest mocht iedereen na een aantal uren het ziekenhuis verlaten. Intussen is het medisch rampenplan niet meer actief. Met een lekbak worden de schadelijke stoffen verwijderd en daarna kan de veiligheidszone rond het dok weer weg. En dan kan het hier weer normaal verlopen.
1: Dankjewel, Peter. Bij de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran vannacht zijn volgens de Iraanse minister van Gezondheid minstens 2 mensen gedood. Er zouden ook 260 gewonden zijn, bij wie 3 kinderen. De meeste gewonden hebben na verzorging wel het ziekenhuis al kunnen verlaten, maar zo'n 40 mensen zijn er ernstig aan toe. De VS hebben vannacht vooral het zuiden van Iran onder vuur genomen. Volgens het Amerikaanse leger zijn daarbij militaire installaties geraakt. En Iran voerde ook luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Kuwait, Bahrein en Jordanië. Bij Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee in het zuiden van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. 2 van de slachtoffers kwamen om bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Bij een eerdere aanval op een vrachtschip werd de kapitein gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Bert Sterks.
2: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn 2e finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
1: Spanje neemt het in de finale op tegen Engeland of Argentinië. Die 2 landen spelen vanavond tegen elkaar om 9 uur. Het is zonnig en warm met straks temperaturen tot 31 graden. Lokaal kan er in het oosten en zuiden een onweer ontstaan. En ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: Bosbranden teisteren Europa, van Spanje tot Fontainebleau en Maasmechelen. Experts benadrukken dat de hogere frequentie en intensiteit een gevolg zijn van klimaatverandering, net als de dodelijke hittegolven. Lokale besturen willen wel investeren in klimaatadaptatie, maar de Vlaamse middelen volstaan niet. In het Belang van Limburg schrijft Adriaan Kartuifels dat de huidige en vorige regeringen de situatie hebben onderschat. Dat ze nog steeds hun kop in het zand steken is kwalijk. Een alarmistische houding helpt ons weinig vooruit, maar goed klimaatbeleid wel. In Gent werden 3 open zwemplekken gecreëerd zonder redders, maar al snel liep het mis. Een 19-jarige jongeman overleed. In Wetteren is een kleuter bijna verdronken in een bewaakte zwemzone. Het kind was er met een familie van 50 mensen, maar de schuld werd meteen bij de redders gelegd. In het laatste nieuws vraagt Isolde van den Einde zich af wie de verantwoordelijkheid draagt als vrijheid tragische gevolgen heeft. Je kan niet enerzijds de absolute vrijheid van de natuur opeisen en de absolute veiligheid van de overheid verlangen. Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. De straat van Hormuz staat opnieuw in het middelpunt van de geopolitieke spanningen, nu Donald Trump een heffing van 20% wil opleggen op vracht die er doorvaart. Zijn eigen regering moest hem erop wijzen dat het internationaal recht dat niet toelaat. Maarten Rabai schrijft in De Morgen dat Trumps tactiek steeds meer weg heeft van beschermingsgeld eisen. Grote investeringen in ruil voor militaire bescherming tegen Iran. De EU kan maar best een eigen maritieme macht ontplooien in de cruciale zeestraat. Alleen zo maakt Europa duidelijk dat de straat van Hormuz toebehoort aan de vrije internationale scheepvaart en niet aan Iran of Trump. Donald Trump en Vladimir Poetin hebben meer gemeen dan hen lief is. Beiden zijn in een onnodige oorlog gestapt, zitten muurvast in dat conflict en investeren niet in diplomatie. Een oorlog starten is makkelijk, succesvol afronden lukt uiterst zelden. Dat schrijft Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Het enige verschil is dat Poetin koppig vasthoudt aan zijn bloedig offensief, terwijl Trump een diplomatieke oplossing tenminste heeft geprobeerd. Beide presidenten blijven verblind door hun geloof in superieure militaire macht. De EU en de NAVO moeten goed analyseren wat er nu gebeurt. Want naast investeringen in defensie verdient ook oldschool diplomatie evenveel aandacht. Terwijl de federale begrotingsdiscussie nog draait rond flexijobs en managementvennootschappen, ontspint zich een debat over de echt grote bedragen, het zorgbudget van 60 miljard euro per jaar. Het RISIF heeft een lijst van 6 miljard aan mogelijke besparingen opgesteld. Een voorbeeld: als elke Belg jaarlijks de eerste 500 euro aan dokterskosten zelf betaalt, levert dat de overheid 3,6 miljard euro op. De vraag of het geld van de ziekteverzekering altijd goed wordt besteed is legitiem. Net als de vraag of we niet iets meer moeten betalen om zorg van hoge kwaliteit te behouden. Als de begrotingsdiscussie echt ambitieus wil zijn, moet ze gaan over denkoefeningen die iedereen raken. De haven van Antwerpen is haar koppositie als grootste cocaïnehaven kwijt. Tussen januari en juni werd nog slechts 5,4 ton onderschept, een daling van 66% tegenover vorig jaar. Greg van Roosbroek waarschuwt in Gazet van Antwerpen dat we niet te snel tevreden mogen zijn. De daling is deels te verklaren door het kraken van Sky ECC, maar ook door een algemene schaarste aan cocaïne en verschoven smokkelroutes. En de eindejaarsperiode moet nog komen en dan stijgen de prijzen weer. Benieuwd of de cijfers volgend jaar even florissant zijn. België scoort in Europa het slechtst op het vlak van hernieuwbare energie, dat schrijft Inge Gijs in de Standaard. Terwijl wind en zon de goedkoopste elektriciteitsbronnen zijn, maakt hernieuwbare energie amper 14% uit van de Belgische energieconsumptie. Onze overheid laat elke kans voorbij gaan om structureel van koers te veranderen. De oliecrisissen van de jaren 70, de energiecrisis na de Russische invasie in Oekraïne en de recente prijsstijgingen door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En zo blijft een spottend vers uit de 18e eeuw nog altijd actueel. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Het is woensdag 15 juli, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
3: Espresso met Julie van Bogaert.
5: Goedemorgen. Hoe lang is het geleden dat u de Zorba heeft gedanst? De Sirtaki heet dat eigenlijk, ik weet het, maar iedereen zei toch altijd de Zorba. Die bouwt zo heel traag op, altijd maar sneller, maar we gaan het allemaal overslaan. Gewoon er los in.

Het is nu al de tweede dag op rij dat ik hier heb staan volksdansen in de studio. Vandaag op het thema uit Zorba de Griek. De film heb ik nooit gezien, maar we hadden wel thuis zo'n 45 toerenplaatje met de muziek. En opnieuw een link met film nu. Niet zomaar filmmuziek, maar muziek geschreven door een bekende acteur. Wie zou dat kunnen zijn?

Muziek die nog maar pas uit is. Muziek geschreven door Anthony Hopkins. De beroemde Britse acteur, 88 jaar, 2 Oscars op zijn naam. Bekend van The Remains of the Day, The Silence of the Lambs en ga zo maar door. Maar die man heeft dus ook zijn hele leven lang muziek geschreven. En die brengt hij nu uit, bij Decca nog wel en met Gustavo Dudamel als dirigent. Dus als u ergens al heel uw leven van droomt, het is nooit te laat.

Echt zo'n kinderlijk mooi stuk. Bedrieglijk eenvoudig. Het andante uit een sonate van Baldassare Galuppi. En dat dan gespeeld door een van de grootste pianisten van de 20e eeuw. Door Arturo Benedetti Michelangeli. Het is een feestjaar voor John Dowland. 400 jaar geleden is hij overleden. En dus proberen we in Espresso toch regelmatig eens een stukje van Dowland te spelen. En zo kwam er een tijdje geleden zelfs ook een verzoekje binnen van Anna. Zij vindt Come Again een heel mooi nummer van hem. Zeker in de versie van John Potter. Want zoals hij het zingt, klinkt het bijna modern.

Luisteraar Anna had helemaal gelijk. Dit is echt een heel mooie versie van Come Again van John Dowland. De versie met tenor John Potter en heel bijzonder ook met de sopraansax erbij van John Sermon. Heeft u ook zo'n favoriet lied van John Dowland? Dan mag u ons dat altijd laten weten in de app. 400 jaar geleden is hij overleden, John Dowland. Dus we mogen hem deze zomer toch wel eens wat extra airtime geven.

0: Dit hadden ze ook nog kunnen spelen op de 4th of July, op de 250ste verjaardag van de VS. Een Amerikaanse traditional op hakkenbord. Ways of the World door Tina Bergman en Apollo's Fire.
1: Espresso.
0: Ze hebben een jaartje overgeslagen, maar kunstenfestival Watu is er weer. De hele zomer lang vanaf vandaag kan u in het dorpje in de Westhoek terecht voor prikkelende poëzie en beeldende kunst op heel wat pittoreske locaties. Ik heb een van de curatoren aan de lijn vanuit Watu. Goedemorgen, Bart Lodewijks.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent beeldend kunstenaar en je maakte enkele jaren geleden al werk op een vorige editie van het kunstenfestival in Watu. Is dat een plek die jou inspireert?
2: Ja, ik ben 2021 was ik dus uitgenodigd als kunstenaar en heb ik met krijt getekend in de omgeving van Watu.
0: Ja.
2: En eigenlijk het opmerkelijke is wel dat daarna ben ik terug blijven keren naar Watu. En met het idee om die tekeningen voor te zetten. En dat was omdat ik iets interessants op het spoor was.
0: Ja.
2: En plotseling in dit jaar, of vorig jaar eigenlijk, eind vorig jaar, werden Daniël van Zuylen en ik gevraagd om curatoren te worden van dit. Ik ben echtgenote ook, ja, om curatoren te worden van het festival.
0: Ja.
2: En toen kon ik eigenlijk die lijn uit 2021 gewoon doortrekken. Dus ik ben hier verder gaan tekenen.
0: Ja, mooi dat u daar dan mee kon doorgaan. Het thema voor dat jullie hebben uitgekozen, u en uw echtgenoten, is gemene wegen. Zijn dat dan verraderlijke wegen?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele spannende titel die je meteen aan het denken zet en ook wel een kwinkslag mogelijk maken. Wat maakt wat jij nu meteen ook zegt, verraderlijk, vals, gemeen.
0: Ja.
2: Maar het komt eigenlijk van het hele oude woordje mij. Het begin van iets, een soort overbrugging van winter naar voorjaar, naar zomer. Maar het gaat over het delen, wat men deelt met elkaar, de gemeenschap, het gemeen.
0: Wat we gemeen hebben, ja. Want er is geloof ik toch ook een gemene weg daar in Watu. Een weg die
2: Ja, Watu ligt natuurlijk aan de grens met Frankrijk. En er loopt vanuit Watu een weg, eigenlijk die loopt naar Frankrijk, maar over de lengteas van die weg loopt de grens.
0: Ja.
2: Dus de ene kant is België, de andere kant is Frankrijk. En die weg heet de Gemene Straat.
0: Ja, vandaar dus. Ja, er zijn op heel wat plekken installaties te zien of performances. Het is natuurlijk moeilijk als curator om daar één ding uit te kiezen. Maar als je toch één locatie er zou moeten uitlichten die we zeker niet mogen missen, wat zou dat voor jou dan zijn?
2: Nou, het is allemaal heel erg doorweven met elkaar, het vult elkaar aan.
0: Okay.
2: Maar de Duviehoeve, daar zijn we heel blij mee dat die weer in het programma zit. Die is 4 jaar afwezig geweest. En daar toont Johan Grimonpré een fantastische installatie over een zeer oud middeleeuws contract. Wat gaat over het delen van een gebied, van een bos in dit geval. Daar is ook Wim Kuivers met zijn boek stelt hij daar tentoon. Dat is een heel boeiende grote ruimte. En Marjolein Dijkman, die brengt eigenlijk een hele kritische noot naar de oorlogen die momenteel spelen en ook de klimaatverandering. Dat zijn drie grote werken in de Duviehoeve.
0: In die boerderij, ja. Bart, je hebt een beetje een dubbele rol daar. Je bent curator, maar ook zelf kunstenaar. Je maakt krijttekeningen, geometrische vormen, lijnen op muren en objecten. Wat zullen we van jou dan in Watu zien?
2: Wat je bij mij ziet, is in het festivalhuis heb ik een pallet met 15.000 krantjes. Dat zijn allemaal natuurlijk dezelfde krantjes en dat is een verslag die ik uitbreng over het tekenen in de omgeving van Watu. Dat gaat over ontmoetingen met diverse boeren, maar ook mensen uit het dorp. En daardoorheen loopt eigenlijk de curatoriële tak. Dus het zijn ook allemaal aanrakingen naar het festival zelf.
0: Ja, want ik bedacht nog, zo'n krijttekening, die is toch meteen verdwenen als het dus regent. Maar het gaat dus om meer dan het tekenen, dan de tekening alleen voor jou.
2: Ja, het idee is eigenlijk een krijttekening verdwijnt en daarom mag die er zijn, mag die gemaakt worden.
0: Ja.
2: En wat ik eruit haal zijn de verhalen. En de filmmaker Griet Tek heeft ook een 4 minuten durend filmpje gemaakt over een tractorband die ik betekend heb. En die wordt teruggebracht naar de plek waar die altijd lag.
0: En is daar ook geen gedicht mee vermengd in dat filmpje?
2: Ja. Ja, het is uiteraard, want het is een beeldende kunst en poëziefestival. Ja. En de dichter Paul de Metz heeft het gedicht Puddetje Paddetje geschreven. Ja, met stukjes dialect erin ook.
0: Ja, mooi. Ja, het maakt allemaal heel nieuwsgierig om nog eens naar Watoe te gaan. Dus altijd toch heel bijzonder, zo midden van de velden en de boerderijen. Dat kan vanaf vandaag en nog de hele zomer lang. Bart Loodwijks, ik wens je veel succes met de eerste dag en met heel de zomer. Heel erg bedankt voor het gesprek.
2: Dankjewel. De poorten staan open hier.
0: Dankjewel.

Wart en Hartwin Dore, ze goten ons iets sterks uit in hun nummer De Stokerij. Wart op mandola, dat is een grote mandoline, en Hartwin op accordeon. En hiervoor hebben we een viool, een cello en een piano nodig voor dit trio van Louise Farrenc.

Het Linos Ensemble met het minuet uit een pianotrio van Louise Farenc. En dit is Alina Ibragimova op viool als solist in een concerto van Felix Mendelssohn.

2 vioolconcerto's heeft hij geschreven, Felix Mendelssohn. En dit was wel het bekendste van de 2. Alina Ibragimova speelde het openingsdeel daaruit samen met het orkestra, het Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Vladimir Jurovsky. Ja, swingen vanavond in Clara in concert met orkestra Baobab. Zij komen uit Senegal en ja, je hoort er ook iets Cubaans in. Heel leuke muziek voor de zomer. Hier zie je.

tof zeg. Orchestra Baobab. Vanavond meer van dat in Clara Live, Clara in Concert. Gewoon een beetje feest op uw terras met de radio, waarom niet? En ik denk dat Carlo er straks ook al aan wil beginnen in de zomer van Clara. Veel plezier.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
4: Excuse me.
2: Maar Miles komt terug.
5: Whether they like it or not.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Parijs en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

0: Gent is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Dat brandde volledig uit en de tweede verdieping stortte ook in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten, vertelt Anouk Veit van de brandweer.
1: De buren zijn eigenlijk allemaal uit hun woning geëvacueerd, omliggende buren en het hotel, de hotelgasten eigenlijk ook allemaal, waardoor we alle woningen dan nog gecontroleerd hebben, de daken en alle hotelkamers. Omdat er wel wat rookontwikkeling en wat geurhinder, onder andere in het hotel. Maar tegen 6:30, nadat iedereen opgevangen geweest is in het Van Eyck zwembad, kon iedereen eigenlijk terug naar zijn kamer of naar zijn woning.
0: Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is de situatie bijna onder controle nadat gisteravond een container met een giftige chemische stof lek is geslagen.

0: 150 mensen zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het medisch interventieplan is intussen afgeblazen. En de hulpdiensten die zullen wel de komende uren bekijken wat er met die container moet gebeuren, vertelt de burgemeester van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
1: Men is dus nu bezig om te kijken op welke manier dat men de containers kan verwijderen. Er is ook al een lekbak aanwezig. En dan is de bedoeling dat men dus met gaspakken in het tram gaat om te kijken wat dat daar de toestand is. Het getal is opgetrokken naar 150 mensen die afgevoerd zijn. Daar is een 25 die verder opgevolgd worden en 1 die op intensief ligt.
0: Er is wel nog altijd hinder voor het verkeer in de buurt en het scheepvaartverkeer ligt daar stil. Er zijn zeker 30 Iraanse burgers gestorven bij de Amerikaanse luchtaanvallen van de voorbije nachten. Eerder had de Iraanse minister van Gezondheid al gezegd dat er afgelopen nacht 2 doden en 260 gewonden waren, bij wie 3 kinderen. Het Iraanse leger meldde ook al 7 dode soldaten op een militaire basis in het zuidoosten van het land. Het geweld tussen Iran en de VS is de laatste dagen opnieuw opgeflakkerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het militaire doelen rond de zeestraat van Hormuz viseert. En Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. En er zijn nu al 32 doden geteld na de zware brand in een bar in Bangkok afgelopen weekend. Dat meldt het ziekenhuis waar veel van de gewonden zijn opgevangen. 24 gewonden zijn ook nog altijd kritiek, dus mogelijk stijgt de dodentol nog. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Het is zonnig en warm met straks temperaturen tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser, dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
3: Goedemorgen, welkom. We zetten deze woensdag 15 juli verder met heel wat energie. Wat dacht u van deze vinnige Robert Schumann?

Am Springbrunnen van Robert Schumann. Daar begonnen we deze zomer van Clara May. Een stuk oorspronkelijk voor piano vierhandig, een quatre mains. Hier in een symfonische versie met Lena Neudauer op viool. En Pablo González dirigeerde de Deutsche Radio Philharmonie. Kent Nagano wordt eind dit jaar 75 en ophouden dat staat zeker niet in zijn woordenboek. Hij dirigeert nog de hele maand juli. Hij staat op verschillende festivals in Europa. En in augustus staan er dan weer geen concerten gepland. Dan neemt hij waarschijnlijk een poosje vakantie, die Kent Nagano. Hij dirigeert hier het Symfonisch Orkest van Montreal in een deel uit die Geschöpfe des Prometheus van Ludwig van Beethoven.

The Odyssey, de nieuwe film van Christopher Nolan, mag dan wel vandaag in de Belgische cinemazalen verschijnen. Dit is een heel ander verhaal van de oude Grieken, die Geschöpfe des Prometheus, muziek van Ludwig van Beethoven met het Symfonisch Orkest van Montreal onder leiding van Kent Nagano.

Geen Seven Horses in the Sky, wel Kaarsjes in de Lucht. Candles in the Sky, een lied van Wilhelm Gross, Helmut Deutsch aan de piano en bariton Christian Immler met aan het einde nog die best wel hoge noot voor dat stemtype. Christian Immler schreef ook een doctoraat over dat leven van die Wilhelm Gross, Weense componist die een leerling was van Franz Schreker, goede schoolkameraad ook van Erik Wolfgang Korngold. Op een bepaald moment ontvluchtte hij Europa. Hij was op de vlucht voor het nazisme. Hij kwam uit een Joods gezin, die Wilhelm Gross, vluchtte dus naar Amerika en zou daar uitgroeien tot toch wel een belangrijke liedschrijver in de Engelse taal. Ook Arthur Honegger kon niet ontsnappen aan de jazz, een van de muziekgenres van zijn tijd. En die invloed valt ook op in zijn celloconcerto. Daniel Müller-Schott en de Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Alexandre Bloch.

Het celloconcerto van Arthur Honegger, zeker niet het meest populaire celloconcerto in het repertoire. Ook niet razend populair bij cellisten om het op te nemen in de opnamestudio, want om en bij de 10 cellisten hebben dit celloconcerto ooit opgenomen. En Daniel Müller-Schott is er één van, recent nog jurylid op de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Sopraan Laure Binon is op zoek naar de ochtendster, want ze wil in dit nummer van José Afonso een kindje in slaap wiegen. Jurgen de Bruin op luid.

0: Er komen ook castagnetten te pas aan dat nieuwe album van violist Christina Prats-Costa. Zij speelde met een ensemble muziek van Nicola Matthijs.
1: De zomer van Clara.
0: Wolfgang Amadeus Mozart tovert een melodie tevoorschijn alsof het twee keer niks is. En dat doet hij ook in deze 11e pianosonate. Andra Schiff aan de piano.

Andrashev en de 11e pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. Het openingsdeel, dus voor een keer niet eens dat sprankelende finale deel à la Turca. Het volgende uur van de zomer van Clara heeft dan weer een Afro-Amerikaanse toets met de eerste symfonie van Florence Price. Die komt eraan, dat is voor straks. Geniet eerst nog even van deze muziek van Johann Sebastian Bach.

0: 12 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn 155 mensen in het ziekenhuis beland na het lek in een container in het deurgangdok in de Antwerpse haven. 28 mensen hadden ernstige klachten. Zij moeten nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Eén slachtoffer ligt nog op intensieve zorg. Het gaat vooral om havenarbeiders en bemanningsleden van het schip. Zij hebben mogelijk giftige dampen ingeademd. Bij het lek kwam waterstoffluoride vrij. Dat is schadelijk voor de luchtwegen en de longen. In Gent is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Er vielen geen gewonden. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is gisteravond opnieuw even opgeflakkerd. De brand begon zondag en leek onder controle, maar bleef de voorbije dagen maar terugkomen. Gisteravond waren de vlammen plots opnieuw groter, maar de brandweer kreeg alles snel onder controle. Boswachter Corina Koos van de Mechelse Heide vraagt iedereen extra voorzichtig te zijn de komende dagen.
1: Ga niet te ver in de natuurgebieden. In de bosgebieden blijf in de buurt van de parking waar dat mensen aanwezig zijn. Als er iets gebeurt, dat er ook meteen kan geëvacueerd worden. Zeker de regels in acht nemen. Dus in natuurgebieden, in bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden. Dus geen kampvuurtjes, geen

0: Theelichtjes, geen barbecues, dus is echt helemaal uit den boze.
1: In totaal ging in het Mechels bos al zo'n 8 hectare natuur in vlammen op. De oorzaak is nog niet bekend. Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Ook stookolie wordt duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. En in de regio Sumy in het noorden van Oekraïne zijn 3 doden en 7 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Volgens de gouverneur is daarbij belangrijke infrastructuur geraakt en kwamen enkele bommen ook terecht vlakbij medische instellingen. En ook in het zuiden van Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen. 2 van de slachtoffers vielen bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Hier is het zonnig en warm bij temperaturen tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser, dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gillot.

Een goedemorgen kreeg u ook van deze Kevin Sedicki op gitaar met Mornings. Op zondag 9 augustus komt hij naar het MA-festival in Brugge. Hij is dan de extra muzikant in het consort van Salome Gosselin, moet ik zeggen. En ja, Kevin Sedicki zorgt al een beetje voor de jazz-invloeden voor dat concert. Want het wordt een programma met muziek van Henry Purcell en Keith Jarrett. Die muziek komt dus naar Lissewegen, naar dat dagfestival op het MA-festival, zondag 9 augustus. En dat is meteen ook het allerlaatste concert op de affiche van die editie van MA-festival. Tickets en info en meer informatie uiteraard over dat dagfestival bij of in Lissewegen op mafestival.be.

0: Na Ellis Island van Meredith Monk was er nog de Capsburg Girls met Casey Poifare van Barbara Strozzi. Gisteren lanceerden ze nog een gloednieuwe videoclip op YouTube. Deze keer met muziek van Pierre Guédron. En je zou dan denken, ja, muziek uit de tweede helft van de 16e eeuw, dan trek je al eens naar een historische plek of een prachtig kasteel om die clip op te nemen. Maar niets is minder waar. De Capsburg Girls trokken deze keer naar een cocktailbar in Lyon, naar de Monkey Club, om die videoclip op te nemen. Het resultaat mag er absoluut zijn. Het is heel fascinerend om daar die stemmen te horen en te zien in die cocktailbar. Mooie setting trouwens ook. En het is ook een voorsmaakje op hun nieuwe concertprogramma A Court d'Air. En ik vermoed dat daar ook wel eens een album van zal komen. Daar ben ik toch 90% van overtuigd.
1: De zomer van Clara.
0: De zomeravonden zijn ideaal om met vrienden of familie of de buren eens af te spreken en de zon zien ondergaan. Of wie weet heeft u het veel te warm en wil u gewoon liever binnen zitten en nog een pak series of films inhalen. Wel, denk dan ook eens aan Eerste Hulp bij Klassiek, de podcast van Sander en Clara. Want zij hebben trouwens een aflevering gemaakt over de muziek die we net nog hoorden. Casey Poifare van Barbara Strozzi. Ook Florence Price is al de revue gepasseerd in Eerste Hulp bij Klassiek en dat deed ze met haar eerste symfonie. Het openingsdeel daaruit met Chinookay Orchestra en dirigent Roderick Cox.

het openingsdeel uit die eerste symfonie van Florence Price met Chineke Orchestra en dirigent Roderick Cox. Ze schreef uiteindelijk 4 symfonieën, Florence Price. De 4e symfonie, de laatste in de reeks, kreeg wel een heel late wereldpremière. Die kon pas plaatsvinden in 2018. Toen was Florence Price al meer dan 60 jaar overleden. Het heeft lang geduurd voor die 4e symfonie boven water kwam. Hetzelfde verhaal eigenlijk bij die 2e symfonie. Die is tot op vandaag onvolledig. Wel voltooid, maar onvolledig. Er zijn hier en daar wat sporen terug te vinden van dat werk. Maar ja, het is geduld uitoefenen. Wie weet komt die volledige partituur ook boven water. We moeten positief blijven voor alle zaken in het leven natuurlijk. Dus ook voor de muziek van Florence Price. Mark Mallets is een Amerikaanse componist van vandaag. Het 4e deel uit het 4e strijkkwartet van hem met Quatuor Debussy.

Bariton Samuel Hasselhorn, Amil Bouchakiewicz aan de piano en Alinde van Schubert. Deze week is het duo te spotten in Hohenems in Oostenrijk, want ze brengen daar een liedrecital op de Schubertiade. Dat is een festival ter ere van Franz Schubert, gaat jaarlijks door als ik me niet vergis. En dit jaar bestaat het festival 50 jaar.

0: Anne-Sophie Bertrand met een serenade van Pauline Viardot.
1: De Twintigers.
0: In de Twintigers hebben we elk seizoen zeker één klassieke zanger en dit jaar ging die eer naar sopraan Sabra Barikatri. Ze trok naar onze studio toets met een programma met uitsluitend liederen op, geen opera. Dat doet ze liever met een symfonisch orkest erbij, vertelde ze me. Maar ze zong in dat concert wel één jazzstandard, When Sunny Gets Blue. En ik wilde toen toch wel weten in ons interview, in ons gesprek, waarom ze net dat jazznummer wilde opnemen.
2: Die is eigenlijk voor een vriendin van mij, die ook Sunny heet. En ze had het erg moeilijk de laatste tijd, maar nu is ze heel goed hoor. Maar uit liefde voor haar dacht ik, en zij is jazzpianist. Ik dacht uit liefde voor haar ga ik dit zingen.

Sopraan Sabra Bari Katri, twintiger van dit seizoen met When Sunny Gets Blue van Marvin Fisher. Sopraan Sabra Bari Katri, twintiger van dit seizoen met When Sunny Gets Blue van Marvin Fisher. Ramon van Engelenhoven aan de piano en straks na het

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 28 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen door het lek in een container in de Antwerpse haven. En er zijn 5 Belgen en 1 Roemeen om het leven gekomen bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Na het incident van gisteravond met het giftige waterstoffluoride in het deurgangdok in de Antwerpse haven moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst werd gezegd. 28 in totaal en er blijft ook nog 1 iemand op de afdeling intensieve zorg. Meer uitleg door Peter de Kroebele.
1: Eerst leek het goed mee te vallen met 1 ernstige wonde op 155 mensen die naar het ziekenhuis moesten ter observatie. Maar waterstoffluoride is giftig, kan inwerken op de luchtwegen en longen en 28 mensen zijn blijkbaar toch in die mate bevangen door het gas dat ze nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven. Het is onduidelijk hoe de scheur in de container er kon komen, maar volgens een vakbondsbron heeft een twistlock, het systeem waarmee een container wordt vastgehecht aan de kraan op de kade, een gat getrokken. En zo kon het gas ontsnappen. De situatie ter plaatse is nog ver van opgelost, nog veel hinder op het dok, zegt burgemeester Mark van de Vijver van Beveren-Zwijnrecht, Kruibeke.
2: En door het feit dat de container nog moet verwijderd worden en bij die verwijdering eventueel er toch nog een opstoot kan zijn van die dampen en extra rookontwikkeling, dus dat de draad nog beperkt is en dat nog niet volledig vrijgegeven is. Ja.
1: En ook bij de haven van Antwerpen is te horen dat de veiligheidszone rond het dok nog lang niet is verkleind, dus er zal nog wel een tijd hinder zijn.
0: In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn op dit moment deskundigen ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand daar te achterhalen. De Oxytoren wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak daar brand uit, terwijl 250 arbeiders aan het werk waren. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. Dries Giroux, is er al iets duidelijk over de oorzaak van de brand?
3: Nee, nog niet officieel. De arbeidsauditeur Brecht Spijbroek die heeft nu brandexperten aangesteld, zegt hij.
4: Die mensen doen momenteel een rond

0: gang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse van al wat nodig is. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
1: Ja, we weten wel dat een van de liftkabels stuk zou zijn geweest, maar of dat dan iets met de eigenlijke brand en de oorzaak daarvan te maken heeft, dat is niet duidelijk. Twee mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De 6 arbeiders die om het leven zijn gekomen in de liftgracht zijn 5 Belgen en een Roemeen.
2: Dankjewel, Dries. Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. En dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Ook stookolie wordt duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In Brussel voeren zo'n 100 mensen uit de kunst- en cultuursector actie. De sector voelt zich benadeeld door de pensioenhervorming van de regering De Wever. Kunstenaars werken vaak met projecten met daartussen periodes van werkloosheid en die tellen niet meer mee, allemaal mee voor de berekening van het pensioen, zegt Olivier Remy van de Christelijke Vakbond.
3: De pensioenhervorming die hakt erin, omdat die periodes wel gelijkgesteld zijn, maar minister Jan Bon wil die pas gelijkstellen tot 2014. Dus voor kunstenaars vanaf eind de 30, zeg maar, die al langer van voor 2014 kunstenaar zijn, die gelijkstelling, vooral die periodes zonder werk omwille van het statuut van kunstenaar, die zouden niet meetellen en dat kan afhankelijk van de leeftijd, van het aantal gewerkte dagen en het loon van enkele tientallen tot enkele 100 euro pensioen minder betekenen.
2: De tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïense vluchtelingen kregen na het uitbreken van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus toegekend in de Europese Unie. Daar hoefden ze geen procedure voor te doorlopen, zoals andere vluchtelingen. Mannen die oproepbaar zijn voor het Oekraïense leger komen niet in aanmerking. Op dit moment is Europese Commissievoorzitter Ursula van der Leyen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Samen met leiders uit Zuidoost-Europese landen houdt ze daar ook een topbijeenkomst met Oekraïne. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn na de 2 zware aardbevingen van eind vorige maand al 4.734 doden geteld. Er zijn ook bijna 17.000 gewonden gevallen. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn, maar volgens de Verenigde Naties kunnen dat er 50.000 zijn. En in het voetbal trekt rode duivel Thomas Meunier naar Sunderland in de Engelse hoogste klasse. Meunier is 34 en was einde contract bij Lille in Frankrijk. Bij Sunderland tekent hij voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de derde rode duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar de Engelse topclub Manchester United. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft het zo warm en zonnig. Vrijdag krijgen wat meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm, dan halen we temperaturen net onder de 25 graden. 28 mensen moeten ter observatie in het ziekenhuis blijven na een lek in een container in de Antwerpse haven. Daarmee begon dit nieuws. 1 iemand ligt nog altijd op intensieve zorg. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gio.
5: Goedemiddag, welkom en smakelijk eten als u aan de lunch begonnen bent. Van deze twintiger zullen we nog veel horen en dan vooral van dat stevige instrument in zijn handen. Thibaut de Bont en zijn bariton in een concerto van Martin Ellerby.

Vorige maand studeerde hij nog af aan het Conservatorium van Antwerpen. Hij kreeg 19 op 20 voor zijn eindexamen. Een mooi eindresultaat natuurlijk en hopelijk het begin van een prachtig parcours voor die twintiger van dit seizoen, bariton Thibaut de Bont. Hij speelde in Studio Toets ook dit concerto voor bariton van Martin Ellerby, het openingsdeel met Jan de Bel aan de piano. En u kan ook trouwens alle concerten van de twintigers bekijken op VRT Max. Vergeet dat niet om daar even een kijkje te nemen. Het album Alarm gaat af voor Ilja Gringolds, de violist, heeft op zijn sociale media gedeeld dat hij volop bezig is aan een nieuw album. Heeft het ook al opgenomen. Recent nog, begin deze maand, in een kerk in Lockenhaus. In Oostenrijk is dat. Het wordt een album met cellist Nicolas Altstedt en altviolist Lawrence Power. Een strijktrio dus. Nog even geduld voor uitoefenen, maar het komt er waarschijnlijk aan, dat nieuwe album. Ilja Gringolds in het eerste vioolconcerto van Sergei Prokofjev en Neeme Järvi dirigeert het Symfonisch Orkest van Göteborg.

Een rustig einde voor dat eerste vioolconcerto van Sergei Prokofjev met Ilya Gringols, Neeme Järvi en het Symfonieorkest van Göteborg.

Theo Oult op accordeon met Gavotte et Double uit een suite van Jean-Philippe Rameau, gearrangeerd dus voor accordeon. De Franse componist Camille Pepin laat zich heel graag inspireren door de natuur. In bijna elke titel van haar lees je wel een referentie, een verwijzing naar natuurelementen, weerfenomenen, hemellichamen of zelfs fauna en flora. Dit is Autumn Rhythm van haar met Sylvia Wang en Boris Kuznetsov.

0: Hoe tover je een drip painting van Jackson Pollock om tot muziek? Wel, Camille Pepin heeft en geeft het antwoord met Autumn Rhythm, muziek vol actie, Sylvia Wang op viool en Boris Kuznetsov aan de piano.
1: De zomer van Clara.
0: En dan de vier seizoenen volgens Joaquin Rodrigo. Hij heeft ze toch wel netjes verstopt in zijn Musica para un jardín. Want het zijn eigenlijk vier wiegeliedjes en elk van hen staat voor één seizoen. We beginnen zo meteen met een prelude, gevolgd door dus die vier seizoenen. Herfst, winter, lente en zomer. En Joaquin Rodrigo besluit dat allemaal nog eens met een finale deel, een apart deel. Max Bragado Darman dirigeert het Symfonisch Orkest van Castilië en León.

Música para un jardín van Joaquín Rodrigo met het Symfonisch Orkest van Castilië. En hopelijk kan u vandaag nog van wat groen genieten. Heeft u misschien wel een tuin met voldoende schaduw waar u terecht kan? Of een park waar het rustig is, waar het allemaal pijs en vree is? Ik wens het u allemaal toe vandaag op deze toch wel weer bloedhete dag.

Sabine de Vielle met muziek van Johann Sebastian Bach en Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Veel plezier zometeen met Summertime. En om 2 uur is er meer de zomer van Clara. Mooie dag nog.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul.
1: 28 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen na het lek in een container in de Antwerpse haven. In Limburg overlijdt een kind van 3 tijdens een fietsongeval. En er zijn 5 Belgen en 1 Roemeen gestorven bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Na het lek van het giftige waterstoffluoride in het deurgangdok in de Antwerpse haven moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst werd gezegd. 28 in totaal. Er blijft ook nog 1 persoon op intensieve zorgen. En ter plaatse is er nog heel wat werk om alles weer in orde te krijgen. Meer uitleg door Peter de Kroebelen.
2: Eerst leek het mee te vallen met 1 ernstig gewonde op 155 die naar het ziekenhuis moesten ter observatie. Maar waterstoffluoride is zeer giftig, kan inwerken op de luchtwegen en de longen en 28 mensen zijn blijkbaar toch in die mate bevangen door het gas dat ze nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven om mogelijke schade te onderzoeken. Volgens een vakbondsbron heeft een twistlock, het systeem waarmee een container wordt vastgehecht aan de kraan op de kade, een gat getrokken in de container. En zo kon de stof ontsnappen met alle gevolgen van dien. Gevaarlijk gas dus beredeneerd aanpakken, zegt Jeroen van Akkerbroek van de plaatselijke brandweer.
3: Het gaat over waterstoffluoride. Dat is toch wel een heel gevaarlijke stof dat bij vrijkomst toch wel giftige dampen met zich meebrengt. We hebben daar onmiddellijk een perimeter voor ingesteld. Dat is geen evidente stof om te behandelen. Vandaar dat de strategie werd gekozen om de container gecontroleerd te laten leeglekken, te laten verdampen.
2: En eens alle waterstoffluoride weg is, kan de veiligheidszone worden ingeperkt en is het stilaan weer terug naar normaal.
1: In Bilze-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achter op de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Volgens het Belang van Limburg was het kind correct vastgemaakt en had het een helm op. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn deskundigen ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand te achterhalen. Die toren wordt gerenoveerd en gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. Dries Irou, is er nu al iets duidelijk over de oorzaak van die brand?
4: Nee, nog niet officieel. De arbeidsauditeur Brecht Spijbroek die heeft nu brandexperten aangesteld, zegt hij.
5: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over

0: een liftkoker. Dus ja, iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
1: Ja, we weten wel dat een van de liftkabels stuk zou zijn geweest, maar of dat dan iets met de eigenlijke brand te maken heeft, een oorzaak of gevolg is, dat is niet duidelijk. Twee mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De 6 arbeiders die om het leven zijn gekomen in de liftschacht zijn 5 Belgen en een Roemeen. En net is ook duidelijk geworden dat 4 van die overledenen uit hetzelfde kleine bouwbedrijf komen uit Alken in Limburg. Het gaat om de zaakvoerder en 3 werknemers die overleden zijn van datzelfde bedrijf dus.
2: Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar €2,14 per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Stookolie wordt ook duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In Brussel voeren een 100-tal mensen uit de kunst- en cultuursector actie. De sector voelt zich benadeeld door de pensioenhervorming van de regering De Wever. Kunstenaars werken vaak met projecten met daartussen periodes van werkloosheid. En die tellen niet allemaal mee voor de berekening van hun pensioen, zegt Olivier Remy van de Christelijke Vakbond.
3: De pensioenhervorming, ja, die hakt erin, omdat die periodes wel gelijkgesteld zijn, maar minister Jan Bon wil die pas gelijkstellen tot 2014. Dus voor kunstenaars vanaf eind de 30, zeg maar, die al langer van voor 2014 kunstenaar zijn, die gelijkstelling, vooral die periodes zonder werk omwille van het statuut van kunstenaar, ja, die zouden niet meetellen en dat kan afhankelijk van de leeftijd, van het aantal gewerkte dagen en het loon, ja, van enkele tientallen tot enkele 100 euro pensioen minder betekenen.
2: De tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïense vluchtelingen kregen na de start van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus in de Europese Unie. Ze hoefden daar geen procedure voor te doorlopen zoals andere vluchtelingen. Mannen die opgeroepen kunnen worden voor het Oekraïense leger komen er wel niet voor in aanmerking. En in het voetbal trekt Rode Duivel Thomas Meunier naar Sunderland in de Engelse hoogste voetbalklasse. Meunier is 34 en was einde contract bij Rijssel in Frankrijk. Bij Sunderland tekent hij nu voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de 3e Rode Duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar Manchester United in Engeland. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. En 28 mensen moeten voor observatie in het ziekenhuis blijven na het lek in een container in de Antwerpse haven. Daarmee begon het nieuws. 1 persoon ligt nog altijd op intensieve zorgen. Je kunt er meer over nalezen in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Bilsen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij had een helm op en was correct vastgemaakt. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt Marijke Teunis van het parket.
2: Politiezone Bilsen-Hoeselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
1: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de Antwerpse haven is de brandweer gestart met het lek te dichten van de container in het deurgangdok. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit en moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Zowat 130 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten, maar een van de gewonden blijft nog op de afdeling intensieve zorg. De container wordt nu geborgen, zegt Jeroen van Akkerbroek van de brandweer.
3: Dat zijn standaardprocedures dat we ook samen afstemmen met het bedrijf, waardoor dat als een lekkende container zich manifesteert, dat we die container met de kraan nog op een lekbak zetten en dat we dan gecontroleerd verder de container kunnen opvolgen. Afwachten als de container volledig leeg gelekt is door verdamping. Vanaf dat we daar water op spuiten, dan krijgen we eerder grotere gevolgen, ja, wat we uiteraard niet wensen.
1: Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. En de gemeente Alken in Limburg gaat een rouwregister openen voor de arbeiders die gestorven zijn bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Die toren wordt gerenoveerd en gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. 4 van hen werkten voor hetzelfde bouwbedrijf uit Alken, zegt burgemeester Mark Bengsten.
4: Wij weten dat er 4 mensen zijn omgekomen, waarvan 1 is de zaakvoerder, 1 van de 2 zaakvoerders en 3 andere mensen. En in zijn totaliteit eigenlijk is dat de volledige buitendienst van de firma. Naar condolaties toe en zo verder gaan wij rouwregisteren opleggen in het gemeentehuis en kunnen de mensen daar naartoe gaan.
1: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
5: Miles Davis. Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit. Maar Miles komt terug. Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles Parijs.

0: en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
1: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. De Zomer van Clara met Sylvia Broekaert.
2: Een goedemiddag. Het zomert verder buiten en ook bij Clara. We steken van wal met een frisse Slavische dans van de Tsjechische grootheid Antonín Dvořák.

Een keuze van Clara van enkele maanden terug. Deze opname met de Slavische dansen van Antonín Dvořák, uitgevoerd door het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Simon Rattle. Een grote persoonlijkheid onder onze Belgische muzici is de violiste Sylvia Huang. Zij is concertmeester bij het Symfonieorkest van de Munt. In 2019 was ze een van de laureaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor viool en ze won toen ook de twee publieksprijzen. Onlangs bracht ze een soloalbum uit als een soort van ode aan moeder natuur. En ze vertelt zelf in het begeleidend boekje van dat album dat ze al sinds haar kindertijd gefascineerd was door de natuur en zelfs de kleinste interacties daarin van insecten en dieren. En haar album kwam er in samenwerking met WWF Belgium vanuit de noodzaak om een persoonlijk antwoord te geven in een wereld waarin klimaatverandering zorgt voor veel problemen. En uit de mooie selectie in dat album koos muzieksamensteller Vincent Goris een sonate van de onbekende Georgische componiste Dora Pejacevic.

Een vioolsonate uit 1909 van de jong gestorven Georgische componiste Dora Pejacevic met violiste Sylvia Huang en Boris Kuznetsov aan de piano. En Sylvia Huang treedt deze zomer op in de abdij van Malonne in de buurt van Namen. Op 9 augustus is dat en ook nog in augustus in het Concertgebouw Amsterdam. Een Franse componist die bij ons weinig bekend is, is Georges van Paris. Hij schreef heel wat filmmuziek en ook Franse operettes. Een heerlijk genre, vind ik persoonlijk. En uit 1929 dateert zijn operette Louis XIV. En daaruit komt het nu volgende grappige chanson. Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Georges van Paris zei ooit tijdens een radio-interview het volgende. Je n'écris rien si ça ne m'amuse pas. Je ne ferai rien qui soit triste parce que je crois que ce n'est pas mon tempérament et que je le ferai mal.

Henri, toch. Een chanson uit operette Louis XIV. Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Met vocalist Guillaume Gayenne en Alexandre Tarot aan de piano. Samuel Barber neemt ons nu mee op excursie door een Amerikaans landschap. Misschien is het wel zijn hidden gem. En dat doet er me aan denken. U mag ook uw hidden gem, een plaats die aan het ontdekken waard is, delen met ons. Laat het zeker weten op VRT Max. Dan krijgt uw hidden gem ook een mooi plekje op onze kaart.

Dat was het Califax Reed Ensemble met een van de excursions van Samuel Barber, origineel voor piano, hier bewerkt voor blazers. En we genieten nu van een legendarische opname met pianiste Mitsuko Uchida in het concerto nummer 19 van Wolfgang Amadeus Mozart. De opname werd gemaakt in Londen in mei 1988. Het concerto nummer 19 is een van de vele concerto's die Mozart schreef toen hij zich eindelijk in Wenen had gevestigd en er een zelfstandig muzikus werd. Hij organiseerde er zelf zijn concerten, was ook de solist. Maar hier is Mitsuko Uchida met het English Chamber Orchestra.

Een historische opname, of toch zo goed als. Deze opname in Londen in mei 1988 met pianiste Mitsuko Uchida en het English Chamber Orchestra onder leiding van Geoffrey Tate in het concerto nummer 19 van Wolfgang Amadeus Mozart. Mitsuko Uchida is nu diep in de 70 en treedt nog altijd op. Hier is een Liebesbotschaft voor u uit Schwanengesang van Franz Schubert.

Bariton Christian Gerhaie, Gerold Huber aan de piano in het lied Liebesbotschaft uit Schwanengesang van Franz Schubert. Een van Clara's twintigers het voorbije seizoen was de 28-jarige harpist Stef van Vinkt. Deze jonge muzikant volgde een boeiend parcours en koos resoluut voor de hedendaagse muziek. Tijdens zijn concert als twintiger, dat opgenomen werd in onze toetsstudio, stond dan ook alleen nieuwe muziek op het programma. Een van de componisten op zijn programma was de Amerikaan Nico Muley. En van hem speelt Stef van Vinkt A Hudson Cycle.

0: En dat was een van onze recente twintigers, harpist Stef van Vinkt. Uit zijn toetsopname kwam A Hudson Cycle van Nico Muley. En deze zomer treedt Stef van Vinkt op met zijn eigen ensemble Extended Music Collective tijdens het Maanfestival op 4 augustus in Brugge. Is dat. De concerten van onze twintigers zijn trouwens 's avonds tijdens Clara in Concert te herbeluisteren. Deze week vrijdag kan u het concert van drummer Moene Peters opnieuw beleven.
1: De zomer van Clara.

Dit jaar is hij 400 jaar geleden geboren, de Franse meester Louis Couperin. Clavecinist William Christie, luitist Thomas d'Amphore speelden diens Passacaglia in C groot. De Duitser George Frederick Handel, die belandde in zijn jonge jaren in Italië, schreef daar diverse opera's. De eerste in het rijtje was Rodrigo voor Firenze in 1707. En dit is een orkestsuite uit de opera Rodrigo.

Mark Minkowski, Minko voor de vrienden, leidde Les Musiciens du Louvre in de orkestsuite uit Rodrigo van George Frederick Handel. En hier is het heerlijke Maxwell Quartet, vier Schotse muzici met een Schotse traditional, The Rosebud of Allan Vale.

De Rosebud of Allanvale, een traditional uit Schotland met het Maxwell Quartet. Als ik mag kiezen, blijf ik momenteel liever in Schotland, maar we gaan toch nog even naar Spanje. Met deze rondeña uit het Iberia-boek van Isaac Albéniz, hier is pianist Nelson Görner.

Van Joaquín Malats hoorden we Serenata Española. Deze gevierde pianist uit Barcelona vertolkte als een van de eersten het boek Iberia van Albéniz. En zelf schreef Malats heel wat salonmuziek. We beluisterden gitarist Mabel Milam. Het zeer dromerige werk Petite Suite van Claude Debussy staat hier nog voor ons klaar. We glijden in een sierlijk bootje op het watervlak van een rivier die zich tussen de bomen slingert van een schaduwrijk landschap. Heerlijk. En daarna wonen we een kleurrijke processie bij. We denken even later met heimwee terug aan de elegante 18e eeuw en we nemen nog deel aan een dansfeest.

Het Orchestre de Chambre de Paris stond onder leiding van Thomas Zehetmeyer in de Petite Suite van Claude Debussy. En van de ene droom belanden we in de andere. Beautiful Dreamer is een van de vele liederen van de 19e-eeuwse Amerikaanse componist Stephen Foster.

Mezzosopraan Joyce Di Donato en voor een keertje aan de piano de grote dirigent Antonio Pappano in het lied Beautiful Dreamer van Stephen Foster. En tot het nieuws is dit nog een deel uit een octet voor twee klarinetten, harp en strijkquintet van Charles Martin Loeffler.

0: Het is 4 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Charlotte Krul. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in die fabriek. In ruil biedt de Vlaamse regering subsidies aan van in totaal 119 miljoen euro. Premier De Wever en Vlaams minister-president Diependalen geven zometeen meer uitleg over het engagement. Het parquet van West-Vlaanderen en Europol hebben 2 Belgen en 3 Nederlanders opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. De 5 zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd crypto-beleggingen promoten. Een Belg werd in Ypres opgepakt, de rest in Griekenland en Cyprus. Op Cyprus zou de bende een callcenter hebben opgericht van waaruit ze dan mensen opbelden en oplichten, zegt Lies de Bond van het parquet West-Vlaanderen.
1: Het is zo dat zij vanuit Cyprus meer dan 200 Belgische, maar ook verschillende Nederlandse slachtoffers hebben opgelegd voor tientallen miljoenen euro. De criminele organisatie maakte gebruik van valse advertenties en vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
0: 2 maanden geleden werd in hetzelfde onderzoek ook al een man opgepakt op een vlucht vanuit Dubai naar Polen. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De aanval was gericht tegen een eiland waar Iraanse raketlanceerders staan en raketten gemaakt worden. Het is de bedoeling om het moeilijker te maken voor Iran om commerciële schepen aan te vallen in de straat van Hormuz, die belangrijk is voor brandstoftransport. Afgelopen nacht was er ook al een Amerikaanse aanval, net als de voorbije dagen. Volgens Iran zijn bij die aanvallen al zeker 30 burgers gestorven. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 11e rit. Christophe van der Goor, is dit een dag voor de sprinters?
2: Ja hoor, want we zitten op 60 kilometer van de streep. We hebben wel 4 aanvallers met daarbij 1 bekende naam. Julien Alaphilippe, ex-tweevoudig wereldkampioen. Maar die 4, dat kwartet, krijgt echt niet veel ruimte van het peloton. Een dikke minuut voorsprong. Uiteraard zijn het de ploegen van de sprinters die het verkeer regelen. Excuseer, met name de ploegmaats van Tim Ellier die al 2 keer heeft gewonnen. 61 kilometer nog op weg naar Nevers.
0: Dankjewel Christophe. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sylvia Broekaert.

En dat klonk een beetje als een speelse achtervolging. Deze gigue, in oorsprong een matrozendans uit een duo concertant voor viool en piano van Igor Stravinsky. Hier met Isabelle Faust en Alexander Melnikov. Een gevierde Britse componiste van vandaag is Erolyn Wallum. Zij heeft als late zestiger al 22 opera's geschreven. Heel wat orkestmuziek en kamermuziek ook en vocale werken. En ze was in 1998 de eerste zwarte vrouwelijke componist waarvan werk weer klonk tijdens de BBC Proms-concerten. We genieten nu van een deel uit haar Dances for Orchestra.

Het BBC Concert Orchestra onder leiding van John Andrews en enkele Dances for Orchestra van Errolyn Wallen. Een heel bijzonder duo laat ik u nu graag horen. Het Vlaamse duo Klankcollectief met sopraan Annelies van Gramberen en singer-songwriter-gitarist Sim van Tienem. Met een gedegen klassieke achtergrond slagen zij erin om de grenzen tussen verschillende muziekgenres op een aantrekkelijke manier te laten vervagen. Zo is hun project Down Drake een combinatie van werk van Nick Drake en van de 16e eeuw John Dowland. We beluisteren eerst Hazy Jane van Nick Drake, gevolgd door Come Again van John Dowland, waarbij de muzici een soort dialoog en duet van maken. Heel mooi.

0: Prachtig. Een heel bijzonder duo, dit klankcollectief van sopraan Annelies van Gramberen en singer-songwriter Sim van Tienem. We hoorden hen daarnet in hun versie van Dowland's lied Come Again. En wie meer van hen wil horen, die kan bijvoorbeeld op 1 augustus terecht in de namiddag in Aldenbiezen of in de avond in Amuse.
1: De zomer van Clara.

Dat waren het Karski Quartet met cellist Raphaël Fay in het strijkquintet met de bijnaam Alla Turca van Luigi Boccherini. En wie nog wat Italiaanse zon wil proeven bovenop de Belgische, die krijgt nu het derde deel voorgeschoteld uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn.

Uit de vierde of de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn kwam dit derde deel met het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andris Nelsons. En diep ontroerend is het nu volgende lied uit Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler, georchestreerd door Luciano Berio. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald. Een beschrijving van een wandeling in het woud en het gezang van de vogels. De dichter mijmert over de liefde.

De bariton met de fluwelen stem Matthias Goernes samen met het BBC Symphony Orchestra onder leiding van José Pons in het lied Ich ging mit Lust uit des Knapen Wunderhorn van Gustav Mahler, vroeg lied van hem georchestreerd door Luciano Berio. En in de pianobewerking van Earl Wilde van Gershwin's Embraceable You kan je nog net de oorspronkelijke melodie herkennen. Een stukje tekst krijgt u er van mij gratis bij. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you.

Embraceable You van George Gershwin was dat in een arrangement van Earl Wilde met pianist Kirill Gerstein. En we ronden deze zomerse namiddag van Clara af met kamermuziek van de Afro-Amerikaanse componist Samuel Coleridge Taylor. Uit zijn nonet komt de finale met het Chineke Chamber Ensemble. Ik wens u nog een mooie Clara avond verder, straks met Robbe van Dijk in Django.

0: Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek. En in ruil geeft de Vlaamse regering dan subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
1: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag wil openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Volgens premier De Wever is Volvo van plan om in de fabriek te investeren.
2: We hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat en eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
1: Ja, eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft. Te hoge loon- en energiekosten in vergelijking met die nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van de Geely-groep, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heeft op Chinese auto's.
0: Dankjewel, Steven. Er is ernstige hinder op de E40 richting kust. De snelweg is volledig versperd ter hoogte van Brugge, want er is een kettingbotsing gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij verschillende gewonden gevallen, maar hoe erg ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er staat al meer dan een uur file. Vlaams minister van Begroting Ben Weijts blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Anders en Vlaams Belang verwijten de regering dat veel bestuurders uiteindelijk wel meer zullen moeten betalen om hun auto te gebruiken. Groen vindt dat de regering veel beter voor een systeem had gekozen waarbij je meebetaalt als je tijdens de spits rijdt.
3: U voert het domme vignet in en u voert de slimme kilometerheffing af. En het resultaat is een vlakke belasting die geen enkel onderscheid maakt. Wie in de file van Antwerpen naar Wilrijk rijdt, die betaalt evenveel als wie dat s'nachts over een gewestweg naar de zee rijdt. Geen sturing, geen onderscheid, exact wat u jarenlang het probleem hebt genoemd.
0: Het Arbeidsauditoraat opent een strafonderzoek naar het giftige lek in de haven van Antwerpen. Gisteravond lekte er waterstoffluoride uit een container in het deurgangdok en er moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De meeste ademden niet zoveel waterstoffluoride in en konden snel weer naar huis. Eén persoon ligt nog op de afdeling intensieve zorg, maar mag die later vandaag verlaten. Kurt Anseel van het ziekenhuis aan de Stroom legt uit wat de symptomen zijn na contact met die bijtende stof.
4: Droogte van de huid, droogte van de slijmvliezen, dat zeggen de ogen, de neus, de keel, waar mensen wat pijnklachten krijgen, irritatie. En het tweede is dat waterstoffluoride, dat is het fluorstukje eigenlijk, gaat binden aan calcium, een stof in het lichaam die we nodig hebben om het hart, de zenuwen en andere lichaamsprocessen goed te laten werken. En als je ziet dat de calcium begint te dalen, dan kan je daar ook symptomen van krijgen.
0: Er wordt nu onderzocht hoe het lek kon ontstaan en of de welzijns- en veiligheidsregels zijn geschonden. De lekke container is intussen verwijderd en een van de twee terminals van het dok intussen opnieuw opgestart. De andere moet nog even wachten, maar er is geen impact meer op de omliggende bedrijven in de haven. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben een bende online oplichters opgepakt. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Dries Hiroe, hoeveel mensen zijn er precies opgepakt in deze zaak?
5: 5 in totaal, 2 Belgen en 3 Nederlanders. 1 Belg werd in Ieper opgepakt, de rest in Griekenland en ook op Cyprus. Want vanuit Cyprus zouden de 5 dan valse advertenties gemaakt hebben. Enkele maanden geleden circuleerden er heel wat valse advertenties op sociale media van bijvoorbeeld presentator Gert Verhulst, die dan zogezegd beleggingen zou promoten. Wie daarop intekende, werd vanuit het opgerichte callcenter in Cyprus opgebeld, zegt Lies de Bond van het parket.
6: En vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
5: Ja, het is best een groot dossier. Er werden voorlopig alvast 200 Belgische slachtoffers gelinkt aan de bende en ook nog heel wat Nederlanders die zo voor tientallen miljoenen euro's zouden zijn opgelicht. Bij de huiszoekingen in Cyprus werden een 50-tal agenten ingezet en 2 maanden geleden werd ook al iemand opgepakt in hetzelfde dossier op een vlucht van Dubai naar Polen.
0: Dankjewel, Dries. En in de Ronde van Frankrijk is de 11e rit nog aan de gang. Nog 8,6 kilometer te gaan. Christophe van de Goor, zijn we op weg naar de verwachte massasprint?
7: Ja hoor, want de drie vluchters die hebben amper nog

0: 15 seconden voorsprong op het peloton. 8 kilometer nog tot in Nevers. In het begin van de etappe regent het, maar lange tijd is het nu alweer droog. En het peloton zit eraan te komen natuurlijk onder leiding van de sprintersploegen. En voor Merlier, hij won al twee ritten voor Olaf Kooi en Jasper Philipsen, die eindelijk eens een keertje moet gaan scoren. 8 kilometer nog, zo dadelijk de kroniek van een voorspelde massasprint.
1: Dankjewel Christophe. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee. Vrijdag tot 28 graden, het weekend wat bewolkter en tot 24 graden nog. En Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een akkoord om de Volvo-fabriek in Gent te versterken. Daarmee begon het nieuws. Volvo Cars investeert in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering 119 miljoen euro subsidie. Er werken 6.500 mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond, lieve mensen. Kiezen tussen de pest en de cholera, dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Dan is choosing between the devil and the deep blue sea een betere optie. Dat betekent exact hetzelfde, maar het klinkt wel gewoon beter. Zeker als we het aan Django Reinhardt overlaten. Welkom.

De scheurende trombone was die van Dickie Wells en de gitaar lag in de handen van Django Reinhardt. Op tijd en stond moeten we de naamgever van dit programma eren natuurlijk. En dat doen we met alle plezier. Dit is een van zijn bekendste melodieën, hier gestreken door Stefan Grappelli, terwijl Django er wolkjes van akkoorden onderzet. En die melodie heet Nuage.

Petite Fleur, hier in de zachte stem van Henri Salvador. En als het gaat om subtiele stemmen, dan kan Melody Gardot ook wel tellen. Hier fluisterzingt ze over een spookje dat in haar hoofd zit. Mon fantôme.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Er wordt wel eens over componisten gezegd dat ze een goede pen hebben. Maurice Ravel had niet alleen een pen, hij had een gigantische doos vol kleurtjes. Hij maakte voor elk stuk een zorgvuldige selectie, ook voor dit werk. Hier schuiven de kleuren rustig voorbij. Dit is zijn Pavane pour un enfant de défunt.

Koninklijk Concertgebouworkest en dirigent Carlo Maria Giulini met de Pavane pour un enfant défunt van Maurice Ravel. Het zijn spannende tijden, onzekere tijden ook, maar is dat ook echt zo uitzonderlijk? Want het is iets dat mensen al duizenden jaren zeggen en schrijven over de tijd waarin ze leven. Dus ik denk dat er altijd wel spanning in de lucht zal hangen, net als in het begin van dit vioolconcerto van Auguste Boucq.

solist Ning Kaam en het Vlaams Radio Orkest onder leiding van dirigent Marc Soustro met een krachtig uitroepteken aan het einde van dit Allegro van componist Auguste Boek. Dat was een Belgische klassieker, nu een Vlaamse klassieker, omdat ik van je hou, van Raymond van 't Groenewoud door de accordeon van Tuur Florizone.

0: Laniakea, dat is de naam van het geheel van alle sterrenstelsels waar ook onze Melkweg bij hoort. En het was ook de titel van dit allesomvattend stuk van Michel Bichelia.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Tijd voor een van onze twintigers nu. Fluitiste Nele Vernaye trekt ons mee in haar wereld met dit stukje. Het heeft ook een heel mooie titel. Nog heel even.

twintiger Nele Vernaya en haar ensemble. Het was een stukje uit haar sessie in die mooie toetsstudio van ons. Ondertussen bijna 6 uur. We drijven naar het nieuws op deze Crystal Bells met Chet Baker en Philippe Catherine. Tot zo.

Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Volvo-fabriek in Gent blijft open dankzij 119 miljoen euro steun van de overheid. Er is een bende online oplichters opgepakt die zich voordeden als bekende Vlamingen en Nederlanders. En we gaan naar de uitslag van de sprinters in de 11e rit in de Tour. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek. En in ruil geeft de Vlaamse regering dan subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steven Rombout, wat betekent

0: Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft. Te hoge loon- en energiekosten in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van Geely, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heft op Chinese auto's.
1: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Bart Klaas zijn er al veel te veel belastingen op auto's.
2: Je hebt nog veel andere taksen die gewoon blijven bestaan. De BIV, de inschrijvingstaks, de verkeersbelasting, die gewoon blijft bestaan. Ja, ze wordt een beetje gevormd, maar die ook nog altijd honderden euro's kost. Dagpassen voor lage emissiezones, die komen er ook nog eens bij. Tolheffing in tunnels in de toekomst, in de tunnels rond Antwerpen, dat zal er ook nog bij komen. U gebruikt de wagen als een fiscale melkkoe.
1: Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben een bende online oplichters opgepakt. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Dries Hiroe, hoeveel mensen zijn er nu precies opgepakt in deze zaak?
3: 5 in totaal, 2 Belgen en 3 Nederlanders. 1 Belg werd in Ieper opgepakt, de rest in Griekenland en ook op Cyprus. Want vanuit Cyprus zouden de 5 dan valse advertenties gemaakt hebben. Enkele maanden geleden circuleerden er heel wat valse advertenties op sociale media van bijvoorbeeld presentator Gert Verhulst, die dan zogezegd beleggingen zou promoten. Wie daarop intekende, werd vanuit het opgerichte callcenter in Cyprus opgebeld, zegt Lies de Bond van het parket.
4: En vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
3: Ja, het is best een groot dossier. Er werden voorlopig alvast 200 Belgische slachtoffers gelinkt aan de bende. En ook nog heel wat Nederlanders die zo voor tientallen miljoenen euro's zouden zijn opgelicht. Bij de huiszoekingen in Cyprus werden een 50-tal agenten ingezet. En 2 maanden geleden werd ook al iemand opgepakt in hetzelfde dossier op een vlucht van Dubai naar Polen.
1: Oekraïne gaat zijn expertise over de productie van drones en anti-drone systemen ter beschikking stellen van de Europese Unie om daar drones te produceren. Tijdens het bezoek van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev is daarover een akkoord gesloten. Sinds de Russische invasie 4 jaar geleden is Oekraïne drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer genoeg industrie en ook veilige locaties om drones te kunnen produceren. Oekraïne maakt nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat aantal verdubbelen. En in de ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskjold de 11e rit gewonnen. Hij hield in een massasprint net genoeg over op de Nederlander Olaf Kooi en landgenoot Jasper Philipsen. Maar Philipsen werd in de uitslag teruggezet naar de laatste plaats in het peloton. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: 2 jaar geleden leerde het Belgische wielerpubliek Søren Werenskjold kennen toen hij de openingsklassieker in ons land won. En vandaag behaalt hij de mooiste overwinning in zijn carrière door een massasprint te winnen in de Tour. En dan nog in de snelste etappe ooit in de geschiedenis van de ronde. Want met een duizelingwekkende snelheid gereden van bijna 51 km per uur. Het was een vreemde sprint waarin Werenskjold de concurrentie verraste door die sprint van heel ver in te zetten. Olaf Kooi werd 2e, Jasper Philipsen 3e, maar die werd na afloop gedisqualificeerd voor een duw. Temmerlier eindigde niet in de top 10. En ja, na de gele trui voor Traan in het begin van de Tour is dit een 2e succes voor de Noorse Uno X-formatie.
1: Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee. Vrijdag tot 28 graden maximum. En het weekend is wat bewolkter en dan hebben we nog tot 24 graden. Volvo Cars en de federale regering en Vlaamse regering hebben een akkoord om de Volvo-fabriek in Gent te versterken. Daarmee begon het nieuws. Volvo Cars investeert in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering 119 miljoen euro subsidies. Er werken 6.500 mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, het is 6 uur, einde werkdag, de laptops mogen dicht en alles wat doorheen de dag in uw kleren is blijven hangen kan beginnen verdampen op de tonen van deze Anna Roes. Dat betekent hoop en ik hoop dat u een heerlijke avond tegemoet gaat. Welkom hier bij Django.

0: Jumbo.
1: Nana Osei-Twumbarima, Ghanese muzikant met Odo. Het betekent simpelweg liefde, konden we eigenlijk gewoon horen.
2: Django met Robbe van Dijk.
1: Een gerecht wordt vaak beter als er verschillende texturen in terug te vinden zijn. Hier en daar iets zachts, hier en daar iets knapperigs, maakt het geheel veel interessanter. En die lijn kunnen we makkelijk doortrekken naar muziek. En dit stuk zit vol verschillende texturen. Het heet Blue Curve of the Earth.

nog een laatste lange noot van Hilary Hahn na die gebroken akkoordjes van pianist Corey Smythe in deze Blue Curve of the Earth van componiste Tina Davidson. Soms is muziek sprekend, beeldt ze letterlijk dingen uit, natuur of steden of personages, maar niet altijd. Componist Frederick Delius schreef geen sprekende muziek, maar voelende muziek. En dit stuk van hem voelt als een warme zomerdag, voelt als vandaag dus, in A Summer Garden.

0: Summer Garden van componist Frederick Delius hier met Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Richard Hickox.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Componist Marcel Grandjani neemt ons mee nu in een droom over de Rocky Mountains, want tussen die bergen loopt de Colorado Trail. Onze gids is harpist Joost Willemsen.

Chamber Music van Balaké Sissoko, die hoorden we hier op Cora samen met gitarist Thibaut Covin. Nu pianist Alessandro Scobbio, die wuivende blaadjes laat horen in dit stuk. Het heet dan ook Feuille.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. En dat is goed nieuws voor de 6.500 werknemers, zegt premier Bart De Wever.
1: Wel, ik begrijp dat de mensen van Volvo binnenkort 3 weken op vakantie gaan. En ik kan hen zeggen dat ze met een gerust hart kunnen vertrekken op vakantie. Want dat de toekomst van de fabriek in Gent dat die veiliggesteld is. Wij hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat. En eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken. Die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
0: Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent te hoge loon- en energiekosten heeft in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Bart Klaas zijn er al veel te veel belastingen op auto's.
2: Ook nog veel andere
0: verhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlements

0: Als een fiscale melkkoe.
1: Oekraïne gaat zijn expertise over de productie van drones en anti-drone systemen ter beschikking stellen van de Europese Unie om daar drones te kunnen produceren. Tijdens het bezoek van Europese Commissievoorzitter von der Leyen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev is daarover een akkoord gesloten. Sinds de Russische invasie 4 jaar geleden is Oekraïne drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer genoeg industrie en veilige locaties om drones te kunnen maken. Oekraïne produceert nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat aantal verdubbelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskjöld de 11e rit gewonnen. Hij won in een massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Philipsen werd eerst teruggezet in de rituitslag na een schouderbotsing met een andere renner. Maar de wedstrijdjury is nu teruggekomen op die beslissing. Philipsen blijft dus derde. Zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden met die beslissing.
2: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
1: En de Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in de Ronde van Frankrijk. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland. 26 aan zee. Vrijdag halen we nog 28 graden maximum. En het weekend is wat bewolkter en tot 24 graden dan nog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. We beginnen in een rustig tempo met het Maxwell Quartet en een stukje van Joseph Haydn. Dit is Django. Welkom.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Zometeen muziek die bedoeld was om de chicste diners aan het Duitse Hof te begeleiden. Het is de Entrata per la Musica di Tavola van componist Christoph Graupner.

0: keuze van Clara van een tijdje geleden, deze Musica di Tavola met Il Gardellino en dirigent Florian Heijerik.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Twee stukjes uit het Engeland van componist John Dowland nu. Frog Galliard, een dans, en dan het emotioneel iets zwaardere werk waar Dowland zo goed in is, een afscheidslied. Now, oh now, I needs must part.

waren de luid van Thomas Dunford, sopraan Léa Descendre en het Jupiter Vocal Ensemble. Pianist Murray Pariah neemt ons mee door een verhaal met 6 hoofdstukken nu van George Frideric Handel. Het is een suite voor piano.

0: Murray Pariah haalt een hoop verschillende karakters uit zijn piano in deze suite van George Frideric Handel.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Bruno Helstroffer die maakte een tijdje geleden een album Calling the Muse, waarin hij zijn eigen muzikale persoonlijkheid verweeft met eeuwenoude muziek voor zijn instrument. Dat is de theorbe. We horen zo twee stukjes, eerst Toccata Nona en dan Perivoli Blue.

Don Salvatore van Enzo Avitabile doorleeft is het woord, denk ik. Saxofonist Pierre Vajana werkte samen met de Italiaanse pianist Salvatore Bonafede aan een ode aan het magische eiland Sicilië. En daaruit komt dit stuk, da Favare a Sciacca.

laatste zucht van saxofonist Pierre Vaiana in zijn ode aan Sicilië. Nog één streepje Italië voor het nieuws van 8 uur. Muziek van Dino Saluzzi. Nog een heel fijne woensdagavond en tot in de toekomst.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
4: Excuse me.
2: Maar Miles komt terug.
5: Whether they like it or not.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Parijs en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Alke in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alke Mark Pengsten.
7: Als jij 4 mensen verliest van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
6: Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een overeenkomst bereikt om de autofabriek in Gent te versterken en zo lijkt die gered. De autobouwer zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Maar het gaat om meer dan centen alleen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
8: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel. Die ondersteuning, financieel, is maar een klein duwtje in de rug. Het is daarnaast vooral heel die entourage die we hebben in Vlaanderen dat voor hen aantrekkelijk is om hier verder te investeren.
6: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement en hij kreeg een staande ovatie.
9: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
6: Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Zijn populariteit was flink gedaald. Zijn positie werd door alsmaar meer partijleden in vraag gesteld. Ze ging doodverfde op.
9: My wife and children, I love you. Goodbye.
6: Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Zijn populariteit was flink gedaald.

0: werd eerst teruggezet in de uitslag, maar de wedstrijdjury is daarop teruggekomen. Philipsen blijft dus derde en zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden.
1: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven, want het is zo gemakkelijk om te zeggen we blijven bij ons standpunt, het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
0: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in de Tour. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Verwonderd. Clara in concert met Michael Robrechts.
3: Een goeie avond. Een fijn zomergeschenk van onze vrienden van de Ancien Belgique in Brussel. We kregen van hen de opname van het Orchestra Baobab in november in de grote concertzaal van de AB. Het dansorkest uit Dakar bestaat al zo'n 55 jaar en het beschikt over flink wat repertoire. Dit is eerste Gentenaar Nana Osei Twumbarima.

De Gentse muzikant met Ghanese roots, Nana Osei Twumbarima. Met zijn Seperewa, zijn Ghanese harp, op 24 juli live mee te maken in het Boudelopark voor de Gentse feesten. Trouwens, Lara Rosseel speelde contrabas hier in het stuk Moni. Elders op het album doen ook Roland van Kampenhout en sitaarspeler Nicola Mortelmans mee. Het Orchestra Baobab werd aan het begin van de jaren 70 opgericht als het huisorkest van de Baobab Club in Dakar, de hoofdstad van Senegal. De band stond vanaf het begin bekend om zijn mix van Afro-Cubaanse ritmes met Senegalese volksmuziek en met melodieën uit de tradities van de Mandinga en de Wolof. De bezetting van de band is intussen natuurlijk een stuk verjongd en toch zijn nog enkele oude rotten mee op tournee. Voor de AB in Brussel was het 22 jaar geleden dat het orkestra nog langskwam. Het weerzien was een echt feest. Het Orchestra Baobab.

0: Ouida, Anna Maria en Senegal. Het legendarische Orchestra Baobab. Met zijn 55 jaar een van de oudste bestaande bands in de Afrikaanse dansmuziek. Ze staan komende zondag trouwens voor één concert in het land op La Semo, het stadsfestival van Edingen, Anguien.
1: Oh, wee, wee, wee, wee, wee.
2: Clara.
0: Later dit jaar komt er nieuw werk van de grote band uit Dakar in Senegal. En ook tijdens een concert van 11 november speelden ze al één van die nieuwe nummers. Dat is deze Tonye Bakul. Even dansbaar als altijd, het Orchestra Baobab live in de Ancienne Belgique.

0: Merci beaucoup, Michel.
1: Sibu Odia, en daarvoor herkende u misschien wel Outro Horas, de openingstrack van het album Pirate's Choice. Het Orchestra Baobab uit Dakar, Senegal, voor een uitzinnig publiek in de Brusselse AB in november 25.
2: Clara in concert met Michael Robrechts.
1: De grote albums van het bekende orkest uit de Baobab Club in Dakar zijn verschenen op World Circuit, het platenlabel van Nick Gold, dezelfde producer en platenbaas die de wereld ook heeft doen kennismaken met de Buena Vista Social Club. En ook Orchestra Baobab heeft een stevige link met die westerse dansritmes, want dat Afro-Cubaanse aspect is de rode draad tussen het West-Afrika van de Baobabs en het Cuba van Compay Segundo en Ibrahim Ferrer. Al een halve eeuw bestaat het Orchestra Baobab en dat vierden ze letterlijk in november op hun concert in de AB in Brussel. Baobab, 50 ans.

Merci Bruxelles.

le chef de notre bande, orchestre Baobab, un grand monsieur.

0: Merci beaucoup. Et à bientôt.
1: Boulmamine, een track uit een van uw bekende albums, Specialist in All Styles. Een mooie titel die aangeeft hoe breed de blik is op de dansmuziek bij het Orchestra Baobab. De band bestaat zo'n 55 jaar en staat zondag op La Cémo, het festival van Edingen, Enghien. We hoorden het concert van de Ancien Belgique in Brussel in november vorig jaar.
2: Clara, blijf verwonderd.
1: Volgende week reizen we naar de grote steden en hun muziek en naar Napels met pianist-componist Thomas Noël en zijn project The City Song.
3: We hebben alles strak gepland, zoals je ziet.
4: Que j'ai écrit quelques années avant, s'appelle Qui s'est prié, et il est dédié à une précession, en fait, qu'on fait le lundi après la Pâque, et rien, c'est une procession pèlerinage, un peu sacre, un peu profane, il y a un peu de tout. Et la caractéristique,

Quisenta e Pria. Muziek van Thomas Noël en zijn stads- en muziekproject The City Song. En de zang van Mimmo Maglionico. Volgende week krijgt u hier meer te horen van die achtkoppige band rond Wouter van den Abele en Thomas Noël, hier met Clara in concert. Straks is er All That Jazz met muziek van Mongo Santa Maria en Grant Green. Dit is nog het waanzinnig mooie Britse duo Spafford Campbell. Een fijne avond nog hier bij Clara.

0: is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de patiënt 18 zijn, moet de medicatie zelf nemen als dat kan. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
1: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement. Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Hij kreeg een staande ovatie.
3: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
0: Het is ook meteen het einde van zijn politieke reis, zei Starmer. Zijn populariteit was al flink gedaald en alsmaar meer partijleden stelden zijn positie in vraag. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. In Knokke-IJs in West-Vlaanderen is rond 7:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij kwam tijdens het zwemmen in de problemen. Na een reddingsactie is er geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in zee. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen ze in een verboden zone. In Alk in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt de burgemeester van Alke, Mark Bengsten.
4: Als jij 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: In totaal zijn daar 6 mensen omgekomen. 2 mensen zijn in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Sport op het WK voetbal spelen Engeland en titelverdediger Argentinië voor een plek.
4: Woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: In totaal zijn daar 6 mensen omgekomen. 2 mensen zijn in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Clara live.
4: Er amper in die eerste periode, de enige eigenlijk, een knal van Enzo Fernandez. Een goede weliswaar die net over het doel ging van Jordan Pickford. Het kan eigenlijk op voetbalvlak alleen maar beter worden. Het wordt spannend, dat sowieso, tussen Engeland en Argentinië halfweg.
5: Dank je, Bert. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRD Nieuws met Brecht Schabriks. In Knokke-Heist aan de kust is rond 7:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in het water. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen zij in een verboden zone. Letland en Litouwen waarschuwen voor mogelijke aanvallen van Rusland op cruciale infrastructuur in de Baltische Staten en in Polen. Volgens de Litouwse president Nauseda zouden de Russen onder meer energie- en transportsystemen willen aanvallen en de Litouwers willen afsnijden van het Europese energienet. De Letse president Rinkevic waarschuwt dat Rusland zo de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten wil testen. Rusland ontkent die beschuldigingen en zegt dat de Baltische Staten alleen de opbouw van de NAVO aan de grens willen versterken. De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag zou het beter worden. En op het WK voetbal zit de halve finale tussen Engeland en titelverdediger Argentinië in het absolute slot. Bert Sterks, wie plaatst zich voor de finale?
1: Op dit moment lijkt dat Argentinië te worden. We zitten meer dan 10 minuten ver in de toegevoegde tijd. Engeland kwam in de tweede helft, een zinderende tweede helft op voorsprong. Met een doelpunt van Gordon, maar daarna kroop Engeland achteruit. Werd er niet meer gevoetbald. En Argentinië kreeg kans na kans. Onder meer een kopbal van González, die werd gered. Een kopbal van McAllister, die tegen de paal ging. Uiteindelijk toch de verdiende gelijkmaker. Een knal van Enzo Fernandez. En de 2-1 kwam er wat later na. Opnieuw een bal tegen de paal van McAllister. Daarna de 2-1 van Lautaro Martinez. Nu in het slot zet Engeland met de laatste aanval nog een keer alles op alles. Doelman Martinez zit naast de bal, maar krijgt de overtreding dan mee. En het is een vrije trap in het voordeel van Argentinië. Ik denk dat het beslecht is dat Argentinië naar de finale gaat. En dat is nu al zo of niet? Is er afgefloten? Dat is de vraag. Nee, nog niet. Toch wel een beetje onduidelijkheid hier. Alleszins, als er nog te spelen valt, is het maar een paar seconden meer. Dat is inderdaad het geval. Argentinië leidt met 2-1.
0: Dank je, Bert. Het weer nog vannacht rustig tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Clara, live.

0: continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Op het WK-voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag is van Bert Sterks.
2: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
1: In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klachten ingediend tegen Gérald Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt, de Supermodels. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij ook enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld, omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In een detentiecentrum liever van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat te lezen in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, gebaseerd op getuigenissen vanuit het kamp. Els Iles las dat rapport.
3: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt, verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben, zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een oud-ambtenaar van ICE dat het expliciet de bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
1: De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag pas zou het beter worden. En in Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt, de Colobus congoensis. De bewoners van het Congo-bekken hebben hem 20 jaar geleden al gespot, maar hij is na genetisch onderzoek nu pas beschreven als aparte soort. Hij heeft een zwarte pels, een lange gekrulde staart en een oranje crèmekleurig gezicht. Hij behoort tot de franje-apen en is al met uitsterven bedreigd als gevolg van de jacht en het verlies van leefgebied. Vannacht rustig weer, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag veel wolken met buien en onweer in het zuidoosten en dan tot 28 graden. Zo woensdag 15 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.